105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot

0: VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Het meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal...

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: Je had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Dijk van Gedrag. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 9e column Dijk van Gedrag. In deze column gaat hij in op de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg en de bredere dijkversterking die in de regio plaatsvindt. Wat begint bij verkeerssituaties, omleidingen en werkverkeer, groeit uit tot een reflectie op hoe we omgaan met schaarse ruimte in Aalsmeer. Van der Plas legt een link tussen grote thema's als klimaatadaptatie, waterveiligheid en woningbouwdruk en het dagelijks gedrag op straat en in de eigen leefomgeving. Een beschouwende column over geduld, ruimte en verantwoordelijkheid, waarin de dijk niet alleen van steen blijkt te zijn, maar vooral ook van menselijk gedrag.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Verkenning gestart naar Ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart. Er wordt onderzocht of een gemeentebreed ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart haalbaar is. Met zo'n fonds kunnen ondernemers en gemeenten gezamenlijk investeren in projecten die het ondernemersklimaat versterken. Een ondernemersfonds kan bijdragen aan initiatieven op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, promotie, duurzaamheid, evenementen, samenwerking en innovatie. Volgens initiatiefnemer Nieuw Ondernemend Aalsmeer biedt het kansen om plannen die nu blijven liggen alsnog mogelijk te maken. De verkenning bevindt zich nog in een beginfase. In de komende periode wordt onderzocht welke wensen en ambities er leven onder ondernemers en welke organisatievorm het beste aansluit bij de lokale situatie. De initiatiefnemers benadrukken dat de inbreng van ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart daarbij essentieel is. Met gesprekken en verdere verkenning willen zij toewerken naar een toekomstbestendig fonds dat breed wordt gedragen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Dijk van Gedrag. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 9e column Dijk van Gedrag. In deze column gaat hij in op de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg en de bredere dijkversterking die in de regio plaatsvindt. Wat begint bij verkeerssituaties, omleidingen en werkverkeer, groeit uit tot een reflectie op hoe we omgaan met schaarse ruimte in Aalsmeer. Van der Plas legt een link tussen grote thema's als klimaatadaptatie, waterveiligheid en woningbouwdruk en het dagelijks gedrag op straat en in de eigen leefomgeving. Een beschouwende column over geduld, ruimte en verantwoordelijkheid, waarin de dijk niet alleen van steen blijkt te zijn, maar vooral ook van menselijk gedrag.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de ochtend.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Verkenning gestart naar ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart. Er wordt onderzocht of een gemeentebreed ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart haalbaar is. Met zo'n fonds kunnen ondernemers en gemeenten gezamenlijk investeren in projecten die het ondernemersklimaat versterken. Een ondernemersfonds kan bijdragen aan initiatieven op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, promotie, duurzaamheid, evenementen, samenwerking en innovatie. Volgens initiatiefnemer Nieuw Ondernemend Aalsmeer biedt het kansen om plannen die nu blijven liggen alsnog mogelijk te maken. De verkenning bevindt zich nog in een beginfase. In de komende periode wordt onderzocht welke wensen en ambities er leven onder ondernemers en welke organisatievorm het beste aansluit bij de lokale situatie. De initiatiefnemers benadrukken dat de inbreng van ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart daarbij essentieel is. Met gesprekken en verdere verkenning willen zij toewerken naar een toekomstbestendig fonds dat breed wordt gedragen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Avond- en nachtafsluitingen op N201 eind juni. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met afsluitingen op de N201 vanwege onderhoudswerkzaamheden. De provincie voert werkzaamheden uit bij het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel. Het Amstelaquaduct tussen Uithoorn en de Ronde Venen is afgesloten van donderdag 25 juni 8 uur 's avonds tot vrijdag 26 juni 5 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A4 en de A9. De Waterwolftunnel tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer is afgesloten in de avonden en nachten van 26 op 27 juni en van 27 op 28 juni, telkens van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Omleidingen lopen via de N231 en N232. Tijdens de werkzaamheden worden technische installaties gecontroleerd, tunnels gereinigd en veiligheidsvoorzieningen onderhouden. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Dijk van Gedrag. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 9e column Dijk van Gedrag. In deze column gaat hij in op de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg en de bredere dijkversterking die in de regio plaatsvindt. Wat begint bij verkeerssituaties, omleidingen en werkverkeer, groeit uit tot een reflectie op hoe we omgaan met schaarse ruimte in Aalsmeer. Van der Plas legt een link tussen grote thema's als klimaatadaptatie, waterveiligheid en woningbouwdruk en het dagelijks gedrag op straat en in de eigen leefomgeving. Een beschouwende column over geduld, ruimte en verantwoordelijkheid, waarin de dijk niet alleen van steen blijkt te zijn, maar vooral ook van menselijk gedrag.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Verkenning gestart naar ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart. Er wordt onderzocht of een gemeentebreed ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart haalbaar is. Met zo'n fonds kunnen ondernemers en gemeenten gezamenlijk investeren in projecten die het ondernemersklimaat versterken. Een ondernemersfonds kan bijdragen aan initiatieven op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, promotie, duurzaamheid, evenementen, samenwerking en innovatie. Volgens initiatiefnemer Nieuw Ondernemend Aalsmeer biedt het kansen om plannen die nu blijven liggen alsnog mogelijk te maken. De verkenning bevindt zich nog in een beginfase. In de komende periode wordt onderzocht welke wensen en ambities er leven onder ondernemers en welke organisatievorm het beste aansluit bij de lokale situatie. De initiatiefnemers benadrukken dat de inbreng van ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart daarbij essentieel is. Met gesprekken en verdere verkenning willen zij toewerken naar een toekomstbestendig fonds dat breed wordt gedragen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Vrijdag bij Echt Esther, Nancy Wong. Deze Aalsmeerse met Chinese roots is echt enorm veelzijdig en van alle markten thuis. Ze studeert al een aantal jaar de Chinese geneeskunst en heeft zich ook ontwikkeld in pijnbestrijding door beweging. Super interessant. Vragen voor Nancy mag je mailen naar esther@radioaalsmeer.nl. Luister je mee? Vrijdag 26 juni van 6 tot 7 uur 's avonds bij Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nico Hofman van Paka te gast bij Business Lounge. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 24 juni ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds Nico Hofman, mede-eigenaar van Paka, Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer in Aalsmeer. Tijdens het gesprek zal Nico vertellen over de ontwikkeling van Paka, de veranderingen binnen de gezondheidszorg en het groeiende belang van preventie. Ook komt aan bod hoe de organisatie inspeelt op de toenemende vraag naar specialistische zorg en welke rol samenwerking speelt binnen de lokale gezondheidszorg. Business Lounge, woensdag 24 juni van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Flower Festival brengt 3 dagen bloemen, kunst en muziek. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni vindt het Aalsmeer Flower Festival plaats. Tijdens het 3-daagse evenement kunnen bezoekers genieten van bloemarrangementen, kunsttentoonstellingen, workshops, rondvaarten over de Westeinderplassen en bloemen- en plantenveilingen. Het festival speelt zich af in de historische tuin Aalsmeer en de doopsgezinde kerk. Een van de bijzondere onderdelen is de aanwezigheid van Opus Flora Vino, waar bezoekers bloemenwijn kunnen proeven die is gemaakt van bloemen en kruiden uit de verschillende delen van de wereld. Het Aalsmeer Flower Festival staat dit jaar in teken van meesterwerken en is dagelijks geopend van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Center Parcs komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Sjoel in Stuif voor jong en oud in Kuddelstaart. Sjoelclub Aalsmeer organiseert op donderdag 25 juni een Sjoel in Stuif in Dorpshuis Het Podium. De activiteit maakt deel uit van de feestwijk Kuddelstaart en is gratis toegankelijk voor jong en oud. Vanaf 7 uur 's avonds kunnen bezoekers deelnemen aan een gezellige Sjoelavond, waarbij op 5 Sjoelbakken gespeeld wordt. Een jury houdt de scores bij. Deelnemers ontvangen bovendien een kleine attentie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club. Naast sjoelen zijn er ook verschillende spellen te spelen, waaronder tafeltennis, airhockey, tafelvoetbal en pool. Daarmee wil de organisatie een laagdrempelige en gezellige avond bieden voor families, vrienden en buurtbewoners. Ook is er een kleurwedstrijd voor kinderen, waarvan de kleurplaten later kunnen worden ingeleverd. De avond duurt tot uiterlijk 10:30. Meer informatie is te vinden via Sjoelclub Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Meedenken met de gemeente over warmte. De gemeente Aalsmeer werkt aan een nieuw warmteprogramma. Dit plan beschrijft hoe woningen en gebouwen in de toekomst stap voor stap duurzaam worden verwarmd. Het gaat om de overstap van aardgas naar duurzame energie. De gemeente Aalsmeer vraagt inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart om mee te denken. Via de website denkmee.aalsmeer.nl kunnen inwoners een korte vragenlijst invullen over hun ideeën en wensen. Dit duurt ongeveer 5 minuten en kan tot en met 30 september. De resultaten worden gebruikt voor het warmteprogramma dat uiterlijk in 2027 klaar moet zijn. Het plan laat per buurt zien welke oplossingen het beste passen. Later dit jaar komt er ook een bijeenkomst. Daar wordt het eerste concept besproken en kunnen inwoners vragen stellen en reageren.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Avond- en nachtafsluitingen op N201 eind juni. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met afsluitingen op de N201 vanwege onderhoudswerkzaamheden. De provincie voert werkzaamheden uit bij het Amstel Aquaduct en de Waterwolftunnel. Het Amstel Aquaduct tussen Uithoorn en de Ronde Venen is afgesloten van donderdag 25 juni 8 uur 's avonds tot vrijdag 26 juni 5 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A4 en de A9. De Waterwolftunnel tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer is afgesloten in de avonden en nachten van 26 op 27 juni en van 27 op 28 juni, telkens van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Omleidingen lopen via de N231 en N232. Tijdens de werkzaamheden worden technische installaties gecontroleerd, tunnels gereinigd en veiligheidsvoorzieningen onderhouden. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Vrijdag bij Echt Esther, Nancy Wong. Deze Aalsmeerse met Chinese roots is echt enorm veelzijdig en van alle markten thuis. Ze studeert al een aantal jaar de Chinese geneeskunst en heeft zich ook ontwikkeld in pijnbestrijding door beweging. Super interessant. Vragen voor Nancy mag je mailen naar esther@radioaalsmeer.nl. Luister je mee? Vrijdag 26 juni van 6 tot 7 uur 's avonds bij Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Zij heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nico Hofman van Paca te gast bij Business Lounge. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 24 juni ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds Nico Hofman, mede-eigenaar van Paca, Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer in Aalsmeer. Tijdens het gesprek zal Nico vertellen over de ontwikkeling van Paca, de veranderingen binnen de gezondheidszorg en het groeiende belang van preventie. Ook komt aan bod hoe de organisatie inspeelt op de toenemende vraag naar specialistische zorg en welke rol samenwerking speelt binnen de lokale gezondheidszorg. Business Lounge, woensdag 24 juni van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Hitteplan actief. Houd het hoofd koel. Door de aanhoudende zomerse temperaturen is het hitteplan van kracht. Het warme weer kan zorgen voor gezondheidsklachten, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Wees daarom extra alert. Neem eenvoudige maatregelen om de hitte goed door te komen en kijk naar elkaar om. Tips om de hitte goed door te komen. Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft. Houd uw woning koel. Sluit overdag ramen en gordijnen. Ventileer 's avonds en 's nachts. Blijf uit de volle zon, vooral tussen 12 en 6 uur 's middags. Draag luchtige kleding en zoek de schaduw op. Doe rustig aan en vermijd zware inspanning op hete momenten. Wees alert op signalen van oververhitting zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en erge dorst. Let op elkaar. Kijk regelmatig naar ouderen of buren die extra hulp kunnen gebruiken. Waar kunt u terecht met vragen? Gezondheidsklachten door hitte? Neem contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. Algemene vragen over hitte en gezondheid? Kijk op de website van het RIVM. Spoed, bel altijd 112.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de Bilt warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de Bilt zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie...

0: kandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Verhalenderwijs. Met Marion Gijsler.
3: En goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs. En ik luisterde natuurlijk net de oude aankondiging uit 2020 na. En dan is het wel heel grappig, want ik hoorde mezelf zeggen dat de coronamaatregelen waren versoepeld. En dat klinkt nu in deze tijd toch nog wel, ja, toch wel heel ver weg. Maar laten we heerlijk nog gaan luisteren naar wat we toen deden. Maar we gaan heerlijk nog een uurtje voorlezen uit het verhaal van Baron 1898 van Jacques Vriends. En Rinus, waar waren we ook maar weer gebleven?
4: Ja, het is eigenlijk wel even een dingetje, moet ik zeggen. Want we gaan in 4 jaar later, waar we vorige keer gebleven zijn.
3: Het was 4 jaar later ineens,
4: ja,
3: hè?
4: Echt
3: ja.
4: Niet te geloven. Doortje en Jochem, die zijn allebei verloofd. Maar niet met elkaar.
3: Nee.
4: Dat is even een dingetje.
3: Daar gaan we nog meer over horen, denk ik.
4: Oké. En daarom is het natuurlijk ook wat lastiger om met elkaar om te gaan. En dan arriveert er uiteindelijk weer in de herberg een reiziger.
3: Weer een reiziger.
4: Een reiziger.
3: Nog eentje. Het wordt maar druk.
4: Het blijkt wel een reiziger te wezen die daar eigenlijk al een keer geweest is. En Door en Jochem, die kennen hem allebei. Die herkennen hem gewoon. Want het is namelijk Gustaaf.
3: Ja, Gustaaf van de vorige keer, hè?
4: Ja, precies. Ja. Maar die noemt zich nu in ene Baron Hoogmoed.
3: Nou, waarom zou hij dat nou doen?
4: Ja, precies. En dat gaan we zo meteen ook alweer horen, denk ik. Hij heeft namelijk de zompige hei en het hoge woud opgekocht om er een mijn te bouwen.
3: Want hij was rijk geworden,
4: precies.
3: Dat weet ik nog.
4: Hij heeft natuurlijk die klomp goud gevonden.
3: Hij heeft die klomp goud gevonden. Ja. Die heeft hij ingewisseld voor briefjes geld.
4: Precies. En dus heeft hij nu de zombige hei gekocht en het hoge woud. Want hij denkt waarschijnlijk dat er nog meer goud te halen valt. Maar ja, om dat goud te zoeken, dan moet je natuurlijk wel eerst die mijn bouwen. Maar dan heb je natuurlijk nog mensen die daar in de omgeving wonen. En die denken bij zichzelf, ja wacht even, moet hier nou ineens op die mooie heide een mijn komen? De baron die denkt, ja, als ik nou zoveel tegenstanders heb, weet je wat? Ik nodig ze uit in de kroeg. Ik geef ze allemaal veel te veel te drinken. Nou, dat ken ik wel een klein beetje. Hij deelt banen uit die er mogelijk aan kunnen komen in die mijn. En ja, vervolgens probeert hij op die manier de bevolking tot hem te krijgen.
3: Mee te krijgen,
4: ja.
3: Precies. En vandaag gaan we eens horen hoe hem dat verder vergaat.
4: We zullen kijken.
3: We gaan verder. Hoofdstuk 12. Teun. De baron laat er geen gras over groeien. Uit Duitsland arriveren een paar dagen later de mijnbouwingenieurs Hans Fischer en Diederik Schulz, die meteen aan de slag gaan. Ze beginnen met de aanleg van de weg over de heide. De mannen van het dorp kunnen zich melden in de Zonnedouw, waar de baron in een hoek van de gelagkamer een kantoortje heeft ingericht. Door hun een voorschot op hun loon te geven, weet Hoogmoed de arbeiders nog meer voor zich te winnen. En het lokt extra mensen aan vanuit de dorpen in de omgeving. Jochem twijfelt steeds meer. Misschien moet hij zich ook aanmelden als kompel, want diep in zijn hart rijpt een plannetje. Als hij voor de baron gaat werken en veel geld verdient, hoeft hij zijn vader niet op te volgen en kan de herberg gesloten worden. Vooral als het hem zou lukken zijn eigen stuk goud te bemachtigen. Dan is er voor zijn vader en opa genoeg geld om van te leven en kan Jochem weg uit het dorp zijn droom achterna. Doortje vindt het een goed idee. Nu die Hoogmoed het hier voor het zeggen heeft, moet je ervan profiteren, moedigt ze Jochem aan. Ik zou ook wel de mijn in willen en goud vinden, maar vrouwen mogen niet naar beneden, zegt de baron. Jochem is bezig om het paard van de baron te verzorgen en Doortje is even bij hem binnengelopen. De stal

is nog zo'n beetje de enige plek waar ze ongestoord met elkaar kunnen praten. Want op de hei is de rust voorgoed verdwenen. Daar rijden karren met zand en boomstammen af en aan. De paarden die de wagens moeten trekken hebben vaak het schuim op hun bek staan. Zo zwaar is de lading. De ingenieurs hebben haast, want ze willen zo snel mogelijk aan de mijngebouw beginnen. Daarom zijn ook in het hoge woud arbeiders druk in de weer om bomen te vellen. De omgekapte stammen komen voorlopig goed van pas als ondergrond bij de aanleg van de weg. Wat vindt Berbel ervan? Vraagt Doortje. Als jij in de mijn zou gaan werken? Jochem zucht eens diep. Dat klinkt niet enthousiast, zegt ze laconiek. Klopt, ze vindt het maar niks. Een oom van haar is bijna omgekomen in een mijn ergens in Duitsland. Hij werkte daar als houwer en keer op keer werden hij en zijn maten gewaarschuwd omdat hun mijnlampen ineens een blauwe vlam lieten zien. Dat betekent dat er reukloos dodelijk gas in de mijngang hangt. Ze konden nog net op tijd ontsnappen. Spannend verhaal, zegt Doortje. Ik heb geprobeerd Berbels gerust te stellen, want in een goudmijn zit geen gast, maar ze wilde er niets over horen. Toen ben ik ook maar niet meer begonnen over mijn plan om ooit nog eens weg te gaan uit Heikant. Lastige verkering, plaagt Doortje. Ah, dat moet jij vooral zeggen. Doortje kijkt bedenkelijk en zegt zacht. Teun wil dat ik hier niet meer kom. Ik heb hem voor de zoveelste keer uitgelegd dat we gewoon goede vrienden zijn. Een soort broer en zus. Nou, dat laatste had ik beter niet kunnen zeggen, want toen werd hij pas echt kwaad. Jochem springt op. We kunnen je helemaal niet missen door, vooral nu het druk is. Hij zegt dat iedereen in het dorp het maar raar vindt zoals jij en ik met elkaar omgaan, zegt Doortje triest. Zoiets doe je als kind, maar nu hoort het niet meer. Altijd weer het dorp, roept Jochem nijdig. Elke scheet die je laat, ruiken ze. Daar kan Doortje wel om lachen. Maar al snel wordt ze weer serieus. Ik weet niet wat ik moet doen, Jochem. Ik wil hem niet kwijt. Maar ik wil ook dat wij vrienden blijven. Hou je echt van hem? Ja en nee. Hij is een van de aardigste jongens van Heikant. En het is wel zo rustig zo, want voordat ik met hem ging, bemoeide het halve dorp zich met mij. Als ik maar naar een jongen keek, werd er al geroddeld. Iemand heeft zelfs een keer hoer bij ons op het raam geschilderd. Mijn vader was woedend, ook op mij. Dat doen ze toch niks voor niks, riep hij toen. Toch niet voor niks, riep hij toen. De enige met wie ik eigenlijk normaal kan omgaan ben jij, Jochem, maar nu... Ineens ziet Jochem tranen in haar ogen en hij slaat een arm om haar heen. Dat heb jij mij nooit verteld, ik bedoel van dat stomme woord... Jochem kan hoer niet over zijn lippen krijgen, want zo noem je je zus niet. Op dat moment klinkt er buiten geschreeuw. Jochem en Doortje lopen nieuwsgierig de stal uit en zien een stel mannen en vrouwen voor de deur van de herberg staan. Ze schrikken, want Teun is er ook bij. Vooraan staat Krommaard met zijn lange lijf. Hij is de langste man van het dorp en moet overal waar hij naar binnen gaat bukken om zich niet te stoten aan de deurpost. Daarom loopt hij voor alle zekerheid altijd krom. Hij schreeuwt nu het hardst van allemaal. Geen mijn in het hoge woud! Geen mijn in het hoge woud! Iemand anders roept. Laat de witte wieven met rust! De rest van het groepje neemt de protestkreten over. Jochem stoot Doortje aan en zegt. Je vader is er ook bij. Gelooft hij in spoken? Nee, antwoordt Doortje. Maar hij wil niet dat er een stuk van de hei in het bos verdwijnt. Daarom is hij ook tegen de mijn. Dan vliegt er een steen tegen een van de ramen van de herberg. Het geschreeuw wordt nog harder. Plotseling gaat de voordeur van de herberg open en komt Baron Hoogboet naar buiten. Het wordt onmiddellijk stil, want waar hij ook verschijnt, hij weet altijd indruk te maken. Bedachtzaam neemt hij een trekje van zijn pijp en dan maakt hij een wijds gebaar naar de ingang van de Zonnedouw. Beste mensen, kom binnen. Laten we om tafel gaan zitten. Ik weet zeker dat we er samen uitkomen. Ik trakteer. Er wordt geaarzeld, maar de meeste mensen schuifelen achter Baron Hoogmoed naar binnen. Alleen Teun en zijn vrienden en Doortjes vader blijven buiten staan. Hoi, begroet Doortje haar verloofde. Teun loopt op haar toe, pakt haar stevig vast bij de arm en zegt kortaf, meekomen. Waarom, vrouw Doortje? Wat deed je in die stal met Jochem? Gewoon even kletsen. De vrienden van Teun lachen honend.
Nee, snauwt Teun opnieuw. Je weet heel goed dat ik niet wil dat je hier nog komt. Doortje rukt zich los uit de greep van haar verloofde. Nee, ik kan Jochem en zijn vader nu niet in de steek laten. Met een priemende vinger wijst Teun naar Jochem. Het gaat je alleen om hem. Doe niet zo raar, Teun, zegt Jochem. Er is echt niks aan de hand. Doortje is jouw verloofde, niet de mijne. Teun kijkt hem vuil aan en hij wil Doortje opnieuw met zich meetrekken. Boos doet Jochem een stap naar voren, maar ineens staan de andere jongens dreigend om hem heen. De vader van Doortje komt er ook bij en zegt streng, Doortje, je bent verloofd met Teun, je moet naar hem luisteren. Doortje kijkt de mannen één voor één boos aan. Als haar ogen die van Jochem ontmoeten, zegt ze heel verdrietig, het is goed zo. Dan duwt ze de hand van Teun van haar schouder en loopt weg. Haar verloofde knikt tevreden naar zijn vrienden en samen gaan ze achter Doortje aan. Haar vader loopt de herberg binnen. Jochem kijkt Doortje sprakeloos na. Hij kan zich niet voorstellen dat ze niet meer terugkomt. Maar de dagen daarna blijft ze weg. Hoe Jochems vader ook zijn best doet, zijn uiensoep blijft smakeloos, zijn wortelstamp waterig. Al snel begint Baron Hoogmoed te klagen over de kwaliteit van het eten. Net als de twee mijningenieurs die hun intrek hebben genomen in de Zonnedauw. Als Jochem een poging doet om een maaltijd klaar te maken, smaakt die in elk geval beter dan de prut van zijn vader. Waarom kookt Doortje niet meer? Vraagt de baron na een paar dagen. De herbergier hangt een vaag verhaal op over haar verloving met Teun en dat het nu geen pas meer geeft om in de herberg te werken. De baron hoort het aan en vraagt dan aan Jochem. Maar jij bent toch ook haar vriend? Ja, dat wel, maar niet haar verloofde. De baron knikt bedachtzaam en zegt dan. Ik wil dat ze terugkomt, want ik wil fatsoenlijk eten. Dan loopt hij de gelagkamer uit, terwijl hij nog roept. De schachttoren wordt vandaag afgebouwd en morgen gaan we weer voor het eerst boren. Nee, morgen gaan we voor het eerst boren. Je moet zeker komen kijken. Jochem herhaalt in zichzelf de woorden van de baron. Ik wil dat ze terugkomt. Die man denkt dat zeker dat hij God zelf is.

Hoofdstuk 13. De messenboor. Er rijden grote karren over de nieuwe weg naar het hoge woud leidt. De lading bestaat uit de laatste onderdelen van een messenboor, een gigantische machine die Baron Hoogmoed uit Duitsland heeft laten aanvoeren. Vandaag zal er voor het eerst geboord worden in de bodem van het hoge woud. Over de weg door de zompige heide stromen de mensen toe, want iedereen wil dit spektakel zien. In de verte zien ze op een groot open plek in het bos de schachttoren in de eerste contouren van de andere mijngebouwen voor zich opdoemen. De toren is een groot vierkant gebouw dat is opgetrokken uit een geraamte van stalen balken met daartussenin gemetselde stenen. Eén kant van de schachttoren is nog open, zodat de arbeiders er makkelijk bij kunnen om de laatste onderdelen van de messenboor in elkaar te zetten. De toeschouwers zien een dikke buis met aan de onderkant een enorme trommel waaraan rondom levensgrote beitels zijn vastgemaakt. De ingenieurs leggen uit dat de boor zo dadelijk langzaam zal gaan draaien om zo een put te graven, de mijnschacht. Jochem staat ook tussen de toeschouwers. Verderop ontdekt hij Doortje, samen met haar verloofde. Ze ziet hem ook en zwaait vluchtig naar hem, maar daarna richt ze zich weer nadrukkelijk tot Teun, zodat hij er niets achter hoeft te zoeken. Baron Hoogmoed staat vlak voor de schachttoren en heft zijn hand op. Het wordt meteen stil. Beste mensen, in korte tijd zijn er bergen werk verzet. Mannen, jullie mogen trots zijn op jezelf en daarom zal ik deze week een daalder extra in het loonzakje doen. De menigte begint te klappen en de baron zwaait vriendelijk naar het volk. Moet je hem zien staan, denkt Jochem. Ze eet uit zijn hand. Laten we beginnen, roept de baron. Met een hels kabaal wordt de stoommachine, die naast de schachttoren staat, in werking gezet. Dankzij deze machine kan de messenboor draaien en komt ook de zandzuiger in beweging. Deze moet al het zand en de kiezelstenen die worden losgeslagen uit de bodem naar boven halen. Daarvoor wordt water gebruikt, dat een heel stuk verderop uit de bodem wordt gepompt en door grote buizen naar de schacht wordt gebracht. De messenboor graaft zich als een mol in de grond. Het gaat heel langzaam en regelmatig wordt er gestopt omdat de zware buis waardoor de boor vastzit telkens verlengd moet worden. Zo kan de boor steeds dieper en dieper graven. Ondertussen begint met veel geraas ook de zandzuiger zijn werk te doen. Uit een dikke pijp spuiten zand en kiezelstenen die uit de mijnput omhoog worden gehaald. Vlak bij de plek waar de pijp boven de grond komt, staat Jochem samen met Kromme Aard en andere dorpsbewoners. Hij kijkt met verbazing naar de hoeveelheid aarde en stenen die naar buiten stroomt. Arbeiders scheppen al het zand en de kiezels in kruiwagens en rijden ermee naar een grote kar die een eind verderop staat. Ze moeten hard werken, want de dikke buis spuugt meer uit dan ze kunnen vervoeren. Ineens roept een van de mannen: stop, stop! Door het lawaai is het niet meteen te horen, maar als de andere arbeiders ook beginnen te schreeuwen, wordt de stoommachine stilgezet. De arbeiders wijzen angstig naar het puin dat als laatste uit de pijp is gerold. Jochem rekt zich uit en ziet het nu ook. Er liggen botten tussen de aarde. Baron Hoogmoed komt verstoord aanlopen. Hij is nog maar net begonnen en nu is er al oponthoud. Hij raapt een van de botten op, bestudeert het even, zegt dan boos. Van een ree of een vos. Niets om je druk over te maken, stelletje angsthazen. Onmiddellijk doorgaan. Zijn stem klinkt hard en dwingend. Al snel klinkt weer het stampende geluid van de stoommachine. Maar niet voor lang, want onverwachts lopen de beitels vast en de ingenieurs weten nog net op tijd de zware boor stop te zetten. De twee Duitsers snappen er niets van. Hoe kan hier ineens een dikke steenlaag in de grond zitten? Rondom Jochem komen onmiddellijk te verhalen. Zie je wel, zegt Kromme Aard, de witte wieven willen niet dat hier gegraven wordt. Onzin, roept iemand anders, het zijn gewoon stenen. In overleg met de baron besluiten de ingenieurs heel langzaam verder te boren. Het gaat moeizaam. Maar na een half uurtje merken de arbeiders dat het weer soepeler gaat en klinkt er gejuich. Dan rolt er ineens een mensenschedel uit de zuiger. Opnieuw wordt er gestopt.
Arbeiders deinzen achteruit en onder de toeschouwers wordt gegild. Kromme Aard roept vol overtuiging: dat is de doodskop van gekke Hannes. Jochem weet meteen wat Aard bedoelt, want iedereen in Heikant kent het verhaal. Hannes is enkele jaren geleden plotseling verdwenen. Vaak liep hij midden in de nacht over de zompige heide naar het hoge woud. Niemand die dat durfde, maar Hannes wel. Het merkwaardige was dat hij altijd een stok meenam waaraan een flinke hoeveelheid wol omheen gedraaid was. Als mensen aan hem vroegen wat hij 's nachts toch uitvoerde in het bos, lachte hij geheimzinnig. Maar toen hij een keer te veel gedronken had, vertelde hij vol trots dat hij in het hoge woud ging dansen met de witte wieven. De meeste dorpelingen lachten hem uit, maar er waren ook mensen die zeiden dat het wel eens waar kon zijn. Hannes nam niet voor niets die stok met wol mee. Iedereen wist dat de witte wieven garen sponnen en daarvoor wol nodig hadden. Op een kwade dag kwam Hannes niet meer terug. Later vonden ze in het hoge woud alleen nog maar de stok met een restje wol en toen kwamen de verhalen. Zou gekke Hannes dan toch niet gelogen hebben? Zou hij echt gedanst hebben met de witte wieven? En hadden die helse vrouwen hem tenslotte meegevoerd naar hun onderaardse wereld? Kromme Aard is er altijd van overtuigd geweest dat het zo gegaan is en zie hier het bewijs. Hij stapt naar voren, pakt de schedel en schreeuwt: zien jullie niet wie dit is? Gekke Hannes, dit is gekke Hannes! Er gaat een kreet van afschuw door de menigte en de vrouw van Hannes barst in tranen uit. De baron rent naar Kromme Aard en zegt: stil, idioot! Maar Kromme Aard laat zich niet het zwijgen opleggen. Mannen, brult hij, stop met boren, want de witte wieven zullen wraak nemen, net zoals zij Hannes de grazen hebben genomen. Van alle kanten klinken er instemmende kreten en sommige arbeiders lopen weg vanuit mijn complex. Jochem ziet baron Hoogmoed even in paniek om zich heen kijken, maar al gauw heeft hij zichzelf weer onder controle. Beste mensen, roept hij met een stem die nu overal bovenuit dondert, we stoppen voor vandaag met onze zoektocht naar het goud. Natuurlijk zullen er tegenslagen zijn, maar we geven niet op. Op een dag zullen we het vinden en delen we de rijkdom met elkaar. En om te vieren dat we vandaag begonnen zijn met boren, nodig ik alle arbeiders uit om mee te gaan naar de Zonnedauw. Dan kunnen we tot onszelf komen en in alle rust een en ander met elkaar bespreken. Natuurlijk ken ik de verhalen over de witte wieven en ik kan jullie verzekeren dat we er alles aan zullen doen om jullie angsten weg te nemen. Laten we gaan! Tot zijn grote tevredenheid ziet de baron dat de meeste mensen in de richting van de herberg beginnen te lopen. Trap er niet in, roept Kromme Aard nog, maar bijna niemand luistert. En samen met een paar medestanders blijft hij boos achter. Jochem moet ook terug naar de herberg, want het wordt druk vandaag. Bij zijn vader kan de baron geen kwaad meer doen. Ineens ziet hij Doortje staan. Kennelijk is ze in het gedrang haar verloofde kwijtgeraakt, want ze is alleen. Hij wil naar haar toe rennen, maar dan ziet hij vanuit een ooghoek dat Teun eraan komt samen met zijn vrienden. Jochem vloekt binnensmonds, draait zich om en verdwijnt in de menigte.

0: Hoofdstuk 14. Ik mis je. In de dagen na de vondst van de schedel van gekke Hannes gebeuren er geen vervelende dingen meer op het mijncomplex en keert de rust terug. Ondertussen krijgt Jochem het steeds drukker in de herberg. Tegen de avond komen er regelmatig arbeiders wat drinken, vooral omdat de eerste drie rondjes altijd op kosten van de baron zijn. Gelukkig is Jochems vader de laatste tijd minder moe en helpt hij zoveel mogelijk mee in de gelagkamer. Zelfs opa komt af en toe uit zijn luie stoel en schuifelt rond om lege glazen op te halen. Dat is ook nodig, want Jochem moet iedere dag ook nog een paar uur in de keuken staan om voor de baron en de twee ingenieurs een redelijke maaltijd klaar te maken. Veel tijd om aan Doortje te denken heeft hij niet, maar hij mist haar wel. Al was het alleen maar omdat zijn laatste poging om een koolsoep te maken uitdraaide op een grauwgroene prut met kraak nog smaak. Hij heeft tegen beter weten in de hele keuken afgezocht naar Doortjes schrift, want hij weet heel goed dat ze het altijd in de zak van haar schort bewaarde. Het ligt nu natuurlijk bij haar thuis. Gelukkig wordt er op een middag op de keukendeur geklopt en staat een van haar broers voor zijn neus. Hij duwt Jochem een pakje in zijn handen. Hier, van mijn zus. En daarna rent hij gauw weg. Jochem maakt het pakje open en het eerste wat hij ziet is het schriftje. Hij kan wel juichen, want hiermee moet het voortaan lukken om iets fatsoenlijks klaar te maken. Voorin ligt een briefje. Hij vloekt en denkt, ze heeft het over trouwen en over haar vader, maar geen woord over ons. Nou ja, dat schrift is wel lief van haar. Dan ziet hij dat er onderaan het briefje met kleine priggellettertjes nog iets staat en met moeite kan hij het ontcijferen. Ik mis je. Minutenlang staart Jochem naar het briefje en hij voelt zich intens verdrietig. Als zijn vader de keuken binnenkomt, roept Jochem met dichtgeknepen keel. Ik heb het schrift met de recepten van Doortje. Goed zo, jongen, antwoordt zijn vader. Maak er maar gauw iets lekkers klaar, want de baron heeft gisteren flink gemopperd over die soep van jou. Niet te vreten. Jochem krijgt ineens ongelofelijke zin om een ruzie te trappen. Alsof die drap van zijn vader zo smakelijk is. Zijn vader ziet Jochems boze gezicht en zegt gauw, dat had ik niet moeten zeggen. Ik weet dat je erg je best doet. Denk je dat het gaat lukken met die recepten?
1: Radio Aalsmeer.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Het Uur van Puur met Anna-Maria.
4: Lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert. We zijn hier langzaam aan het wegsmelten, maar dat geldt denk ik ook voor jou. Wij hebben alleen geen koelkast met ijsjes in de buurt. Ik hoop voor jou dat het wel zo is. We gaan uiteindelijk een heel heerlijk cool uurtje van maken. En daarmee met cool bedoel ik gewoon COOL. We hebben Dagmar in de uitzending. En zij houdt van authenticiteit. Is een podiumdier. En is een heel bijzonder mens. Die gaat vertellen over haar reis hier in het leven. En aan de knoppen. Een man die een beetje aan het mopperen is. Maar dat hoort er misschien wel bij. Gaat het toch een beetje, Dante?
5: Nou, het is hier echt gloedheet. Ja. De airco houdt het ook niet helemaal bij. Onze apparatuur in de studio ook niet helemaal.
4: Dus je gaat niet emigreren naar Spanje binnenkort of naar Zuid-Amerika. Dat is niet echt jouw ding.
5: Ja, nee. Warmte is niet mijn ding. Ja, mijn woorden zijn er niet helemaal. Maar warmte, dat.
4: Warmte,
6: geen
4: dat.
6: Siesta die even zorgt dat je weer rustig kan nadenken, een beetje bijkomt.
4: Ja, precies. Nou, wat een mooie stem heb je toch ook. Stemacteur was ik ook nog vergeten te zeggen.
6: Nou, voice-over, ja.
4: Ja, voice-over. Dagmar, wat fijn dat je hier bent.
6: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
4: Ja. Als je jezelf zou omschrijven met 3 woorden, welke 3 woorden zouden dat zijn?
6: Ik denk altijd wel energiek. Ja, energiek, vrolijk, denk ik. Dat is een beetje hetzelfde. Iemand met heel veel ideeën en dromen. En wat chaotisch.
4: Lekker. Wat een heerlijke mix.
6: Ja, nou, dat is soms ook heel vermoeiend. Ja.
4: Zoals altijd beginnen we altijd met ons rondje. Wat viel je op deze week? Tante, wat viel jou op deze week?
5: Wat me opviel, jouw verjaardag was heel gezellig gisteren.
4: Ja, ja,
5: en de hitte was gewoon verschrikkelijk, dat vooral. Wat me voor de rest opviel, ik was met school kanoën en suppen. Dat was wel lekker met dit weer.
4: Op de Westeinder?
5: Ja, op de Westeinder.
4: Leuk.
5: Ja, en voor de rest wat viel me opviel, niet heel veel eigenlijk, denk ik.
4: Herkansingen vielen je op?
5: Ja, dat.
4: Maar daar gaan we het niet over hebben nu.
6: Oh, nee.
4: Nee,
6: precies. Het is na schooltijd.
4: Ja, precies. Dacht maar, wat viel jou op deze week?
6: Nou, ook de hitte.
4: Ja.
6: En het WK.
4: Ja.
6: Goeie finale. Wedstrijd. Mochten we willen. Ik zit er al helemaal met deze spirit. Denken we, nou, het zou nog kunnen.
4: Ja.
6: Nee, het was een hele goede wedstrijd. En inderdaad, de hitte. Hoe hou je het een beetje doable met deze temperaturen?
4: Waar heb je de wedstrijd gekeken?
6: In een café met vrienden.
4: Dat is leuk.
6: Dat is heel gezellig. Nou, aan de andere kant, je bent dan ook wel heel veel aan het converseren. En er was wel een tv, hing er buiten. Maar er stonden ook heel veel mensen voor en een paal. Dus
4: eigenlijk heb je niet echt... Het was meer de vibe.
6: Nou, er werd gejuicht. En dan dacht ik, ik moet even kijken.
4: Is dat aan de hand?
6: Ja.
4: Leuk. Ja, wat mij is opgevallen. Ik doe nu een studie AI... wat echt fantastisch is. Dat is via de Europese Unie. En ik ben nu helemaal weg van vibecoding. Dus ik ben echt de meest prachtige dingen aan het maken, vind ik zelf. En ik verbaas me ontzettend. Ik denk dat het een beetje lijkt op toen de eerste computer werd uitgevonden. In wat voor wereld we nu leven, wat allemaal kan. En ik zit helemaal in kloot. En dat is zo fantastisch. Het is echt... als jij codeur bent en je... codeknaller en je hoort dit. Ja, misschien haat je me als ik dit allemaal zeg, maar ik vind het zo heerlijk dat wat ik in mijn hoofd heb, dat ik het gewoon zelf nu kan maken. Dat ik de meest fantastische dashboards en sites en flows kan maken. Het is echt helemaal te gek.
6: Ja. Of afbeeldingen kunt genereren. Dat vind ik ook heel fijn.
4: Ook prachtig.
6: Ja,
4: prachtig.
6: Soms heb je dingen in je hoofd en het is zo cryptisch als je het wil uitleggen.
4: Ja.
6: En dan heb je opeens een afbeelding waarvan je zegt, nou, dit wil ik volgende week gaan doen. Het bestaat nog niet, maar zo ziet het er ongeveer uit in mijn hoofd.
4: Het is echt heerlijk. En wat me ook is opgevallen, ik ga elke keer undercover als er een voetbalwedstrijd is van Oranje.
6: Undercover?
4: Ja, dus ik ben de eerste wedstrijd ben ik in Hoofddorp naar de film geweest.
6: Ja.
4: Toen waren er twee andere meisjes. Voor de rest was helemaal niemand.
6: Maar je zegt naar de film.
4: Ja.
6: Jij gaat dan ook echt iets anders doen. Terwijl de wedstrijd speelt.
4: Ja, echt. Het hele huis zit vol met mensen. En dat was wel lachen. Er kwamen twee mensen binnen. Die gingen echt op zoek naar hun stoel. Terwijl, alleen ik was ze. Gingen ze echt zoeken naar hun stoel. En de tweede keer, dat was afgelopen. Wanneer gingen ze ook weer spelen? Zaterdag.
6: Ja, dat was de tweede wedstrijd.
4: Ja, zaterdag ben ik in Bergen naar een bioscoop geweest. En toen waren we met vier mensen. Dus het aantal loopt op. Maar dat kan ik echt aanraden voor de mensen die nu luisteren. En je houdt niet van voetbal. Ga gewoon lekker een andere kant op.
6: Ja.
4: En dat viel me op. Dat er ook dus mensen zijn die niet naar voetbal kijken.
6: Nee. En is dat trouwens, denk je, iets Nederlands? Dat wij dan toch heel veilig gaan zitten op de stoel die we zelf hebben uitgekozen?
4: Ja, ik vond het zo schattig.
6: Heel keurig.
4: Ja. Ze voelden zich ook heel betrapt toen ik zei van... Ja, maar jullie mogen toch overal zitten?
6: Ja, precies.
4: Ook,
6: waar wil je zitten?
4: Ja, ook op een dure stoel.
6: Ja, precies.

0: Liedje, Dante, wat had je in gedachten?
1: Ik kreeg hier net te horen Harry Styles met Watermelon Sugar. Dus,
0: goede keus.
1: Ja, om een beetje toch het zomerse gevoel misschien nog meer te krijgen.
0: Ja, te
1: benadrukken. Ook was het met deze hitte wel al nogal.
2: Het duurt 90 seconden voordat dit apparaat de camera...
1: Ik moet heel even wachten.
0: Want?
1: Nou, ik kan niet draaien vanuit deze computer.
0: Oh, dus de hele techniek is gesmolten.
1: Ja, er is iemand ingelogd nu.
0: Is dat afstand, zo? Maar nou ja, luisteren, als je dit hoort. We hebben een lijstje gemaakt wat je kan doen in Aalsmeer als je het heel warm hebt. En we doen het even om zijn beurt. Dante, wat had jij in gedachten?
1: Nou, we kunnen dat na de muziek doen.
0: Oh, is dat klaar?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Mr. Estilo. Dit was Harry Styles en Rico.
1: Ja, jij bent fan, toch?
0: Ja, totaal. Totaal. Jongens, had gisteren weer een fantastische outfit aan in Wembley.
1: Ah, naar hoeveel concerten ben je hier geweest in Amsterdam?
0: Ja, nou, in Amsterdam maar twee.
2: Maar twee ook.
0: Maar ik ben er gisteren ook weer achtergekomen dat hij dus joggend 2 uur lang
1: kan
0: naar
1: zingen.
0: Naar het stadion gaat. Oh. Dus hij joggt eerst 2 uur lang naar het stadion. Daar gaat hij optreden. Ja. Dat is toch een grap?
1: Ja, maar hij doet toch ook de marathon in de woestijn?
0: Ja. Maar dat doet me weer zo denken aan de eerste Olympische Spelen. Toen kwamen mensen ook rennend naar het Olympisch Stadion in Amsterdam om dan 100 meter te rennen.
1: Ongelooflijk.
0: En terwijl we nu alles gewoon helemaal perfect willen hebben. Dus het is een voorbeeld qua mens en een voorbeeld qua werkethiek.
1: Nou, en hij rent ook veel tijdens het performen.
0: Ja, vind ik ook heel cool. Was jij er ook?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik was ook naar zijn concert.
0: Welke outfit had hij aan?
1: Hij was vrij netjes. Hij had een roze knalroze shirt.
0: Ja,
1: en een

0: Kanselaar.
1: Broek. Ja, die was fantastisch. Ja,
0: dat ja is dat je favoriet? Was ja, je favoriet dat was outfit?
1: Een, nou, dat was gisteren dus. Het was echt heel mooi. Het was een beetje petrolachtig. Ja, hij wordt door Lambert wordt hij gekleed.
0: O ja.
1: En dat is een hele coole gast.
0: Maar die, Ellen Lambert? De zanger ook?
1: Nee.
0: Oh nee, nee, nee het is, dat lijkt gewoon
1: ja,
0: zo.
1: Ja, ja. Ja, en hij... ja, dus het is niet makkelijk om daar in je stropdasje in de ronde te rennen, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook
1: nee,
0: niet.
1: Nee, dat is niet fijn. En dat heeft hij ook vaak. Ja. In de uitzending hebben we Dagmar. Dagmar, waar ben je geboren?
2: Zoetermeer. Oh. Sweet Lake City.
1: Sweet Lake City.
2: Ja.
1: En ja, daar zijn je roots. Wat zijn je eerste herinneringen daar?
2: Oeh, mijn eerste herinneringen daar. Ja, ik denk nu meteen aan de middelbare school. Die ik eigenlijk uitgekozen heb omdat ze daar het meest deden aan muziek en toneel. Maar nu ga ik ook weer terug als we het hebben over toneel, de open podia op de basisschool. En alle toneelstukjes die ik altijd bedacht in de pauzes. Alles wat eigenlijk te maken had met presenteren en dingen bedenken en me creatief uiten. Dat is daar begonnen eigenlijk op scholen.
1: Wanneer ontdekte je dat jij een podiummens was?
2: Nou, als je terugkijkt, dan heeft het er altijd al in gezeten. Dus ik was 1 en dan heeft mijn moeder al een filmpje dat ik O Denneboom zing. ja, ja, en dan denk je al wat schattig. Maar ja, nu kun je denken, nou ja, ze wisten toen al. Ja. En ik zong altijd mee met Samson en Gert. En ik danste mee, dus was ik 4 en dan zong ik dat mee. En op een gegeven moment kreeg ik een trilling in mijn stem. En toen dachten mijn ouders van, ze verpest haar stem.
1: Oh.
2: Dus toen hebben ze eigenlijk een zangdocent benaderd. Van, goh, misschien moet je even luisteren. En nou ja, dat heet vibrato en is onderdeel van aanleg om ja. te kunnen zingen.
1: Wat goed, ja. Wat goed.
2: En ja, toen ben ik bij haar begonnen.
1: Ja, je hebt het over aanleg.
2: Ja.
1: Ja, de camera's werken nu niet, maar je bent een prachtig mens om te zien. Super fit. Je hebt een prachtige stem. Dat zijn allemaal talenten. Wat een geluk voor jou dat ook dat allemaal erbij hoort. Je bent uiteindelijk naar ja, de school voor de kunsten gegaan.
2: Ja.
1: Hoe was het om allemaal mensen tegen te komen die ook mazzel hebben gehad in de genenpool?
2: Nou, leuk en lastig.
1: Ja.
2: Want ik ben wel iemand die heel erg vergelijkt.
1: Ja.
2: Ik probeer dat een beetje af te leren nu. Want ik merk dat dat helemaal niet werkt. Want je bent gewoon jezelf. Iemand zei op een gegeven moment ook tegen mij, een roos en een zonnebloem, die kijken ook niet de hele tijd naar elkaar. Die bloeien gewoon. Toen dacht ik, ja, dat had ik, als ik dat destijds wat meer geadopteerd had, had ik het me een stuk makkelijker gemaakt.
1: Eén zo'n zinnetje had zo het verschil kunnen maken.
2: Ja, nou al denk ik dat ik wel meerdere zinnetjes gehoord had kunnen hebben. Ja, ja, mits ik de oordoppen eruit had gehaald. Want ik was enorm gefocust. En dat is aan de ene kant mooi. Aan de andere kant werkte ik mezelf soms ook de vernieling in. Denk ik fysiek en mentaal bijna daarin. Dus.
1: Het lijkt me ook een hele keiharde wereld. Of valt het wel mee?
2: Ja, ik ben eigenlijk nu van mening dat het een kwestie is van perspectief.
1: Ja.
2: Dus een tijd terug had ik gezegd ja. Want er is altijd maar één iemand die de grote rol mag spelen. Mm-hmm. En destijds was ik ook heel erg gefocust op de musicals. Mm-hmm. Nou, dan heb je maar één vrouwelijke hoofdrol en één mannelijke hoofdrol. Mm-hmm. Dus eigenlijk iedereen in mijn klas, we zaten maar met 10. 5 vrouwen, 5 mannen. Of jongens en meisjes dan.
1: Ja.
2: Eigenlijk iedereen was een concurrent. En nu denk ik meer van, er is voor iedereen wel een plek waar je moet zijn.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja. Mooi. Prachtig. Prachtig. Welke onzekerheid draag je nog steeds met je mee?
2: Weet je,
1: ben je helemaal geheel?
2: Imposter syndrome, nee.
1: Ja. Nee. Kun je mensen uitleggen wat het is?
2: Ja, dat ik toch... Dat mensen erachter komen dat ik helemaal niks kan.
1: Onderzoek heeft uitgewezen dat heel veel vrouwen dat hebben.
2: Ja?
1: Ja. Het is echt een vrouwenziekte.
2: Ja. Maar waarom?
1: Volgens onderzoek is het zo dat wij vaak niet op kracht iets winnen of iemand bedreigen. Maar dat we het vaak moeten doen op een zoetige, lieve manier. Hè? Dus eigenlijk bijna manipuleren. Waardoor we dan op een gegeven moment denken van, nou, deze positie die we hebben, heb ik niet gekregen omdat ik het talent heb. Mm. Of omdat ik mezelf met al Trumpiaans met ellebogen naar voren heb geduwd.
2: Ja.
1: Maar ik verdien het niet omdat ik het heb geregeld.
2: Hmm. Ja, nou ja.
1: Omdat we vaak lief zijn en meepraten.
2: We zijn wel vaak empathischer, denk
1: ik. Ja, snap je mee wat ik bedoel?
2: Ja, ja, ja. Dat is invoelen in een situatie. Ja. Of denk ik misschien ook eerder aan de ander.
1: Ja, dat van, is in
2: sorry,
1: geval
2: als ik hem heb, dan heb jij hem niet. En als het andersom was geweest, dan had ik dat heel vervelend gevonden.
1: Ja, dat vaak de imposter syndroom. Terwijl je toch afgestudeerd bent. Je hebt het gedaan. Je hebt je vlieguren gemaakt.
2: Ja.
1: Raar is dat. Dus,
2: het is niet iets waar ik trots op ben. Ik
1: zal gewoon zeggen dat het gewoon klaar is met de impasser.
2: Precies. Dat is ook helemaal niet meer zo. Vanaf precies. Ja. Het is klaar.
1: Ja, echt. Ja. Echt, want je bent fantastisch. Wanneer voelde jij voor het eerst jezelf?
2: Och, wanneer voelde ik mij voor het eerst mezelf? Nou, weet je wat het is? Dat is denk ik elke keer als ik gewoon... Wat is er met het niet te lachen?
1: Ja, nee, dat heeft het zo warm. Hij gaat langzaam dood.
2: Dat is jammer, hè?
3: Ja, jullie zitten allemaal nog in de buurt van die airco. Ik zit hier...
2: Ja, maar dan kom je tussendoor toch even bij ons zitten.
1: Oh, ja.
2: Ja, het is gezellig. Niet te dichtbij, anders krijg je het weer warm.
1: Ja.
2: Ja,
1: we hebben watertje.
3: Ja, dat wel.
2: Nee, maar wanneer voel ik me voor het eerst mezelf? Nu, als ik gekke uitspraken doe? Nee hoor, gewoon denk ik, als ik niet bezig ben met wat andere mensen wellicht van me vinden. En als ik me uit zoals ik me op dat moment voel, dat synchrome loopt.
1: Ja. Apart, want je doet uiteindelijk de dingen om mensen iets van jou te laten vinden.
2: Ja, is dat zo?
1: Ja, want je wilt toch een effect. Hè? Als je iets moois maakt of iets creëert op een podium, dan wil je juist de mensen iets van je vinden.
2: Ja, maar dat is ook het gevaar.
1: Ja, ik weet het. Ik snap het helemaal.
2: Want je moet niet gaan creëren om te pleasen.
1: Nee.
2: Of voor de ander.
1: Ongemakkelijkheid mag.
2: Nou, maar ook het is een resultaat ervan. Dus ik denk dat je de beste respons krijgt als je maakt wat je zelf wil.
1: Lijk je op je vader of lijk je op je moeder?
2: Ik ben best wel een combinatie van beide. Hmm. Mag dat hier ook, dit antwoord?
1: Ja, waar uitzicht dat in?
2: Nou, uiterlijk is echt mijn moeder. En meer de grapjes, de humor. En denk ook wel meer intellect en zo van mijn vader. Nou, intellect, maar dat zeggen zo. Als in meer de manier waarop ik denk. Ja, ik
1: wat voor beroepen hadden zij?
2: Moeder was verpleegster. En mijn vader, die is jurist.
1: Leuk. Ja. Leuke combi.
2: Ja.
1: Nog even over je opleiding. Was het moeilijk om op de opleiding te komen?
2: Ja. Nou ja.
1: Van tijd was het. Ja.
2: Het lukte mij niet in eerste instantie. Dus, en we zitten maar met 10 in een jaar. Dus er zijn niet heel veel plekken. Ja. Maar ja, de aanhouder wint. Ik denk gewoon, weet je, ik vind moeilijk altijd een lastig woord. Wat is moeilijk? Ik denk dat je als je het wil en je blijft doorgaan, dan kom je wel waar je moet wezen.
1: Ja. Van welke leraar heb jij het meeste geleerd op de opleiding? En wat was dat dan?
2: Ja. Ik denk eigenlijk, als je zegt van wie heb je het meest geleerd, dan denk ik toch eigenlijk het leven en mijn opa in plaats van de opleiding. Ik ben denk ik ook namelijk heel veel dingen aan het ontleren, vind ik. Mm-hmm. En soms vind ik je opleiding ook wel een beetje overrated. Dat ik wel eens denk, ja, ga gewoon de wereld in en ga het onderzoeken in plaats van heel erg in het keurslijf te lopen van wat je is opgelegd in die 4 jaar. Wat gepredikt wordt, hoe het zou moeten.
1: Lang leven te ontleren.
2: Ja.
1: En dat het heel moeilijk is. Wat gaan we lekker luisteren?
3: Where's My Husband van Ray.
2: Yay!

0: Ja, dit was heerlijk. Dit was Ray. En ik heb hier een enorme fan naast mij. Maar wat maakt haar zo tof? Dagman.
1: Dat ze niet in een hokje te plaatsen is. Dat vind ik awesome. Dat ze doet wat ze zelf wil. Dat ze optreedt met een enorm orkest. Dat ze klassieke muziek of invloed ervan gebruikt in haar nieuwe album. Ja, ze is gewoon niet voor één gat te vangen. En zij is authentiek.
0: Vaak zijn de helden degene wie je uiteindelijk zelf wil worden. Je zei dat je op dit moment bezig was ook met allemaal nieuwe projecten.
1: Ja, klopt.
0: Is het te vroeg om daarover te hebben?
1: Want nee,
0: als je het
1: ik
0: over
1: vind het heel leuk.
0: Oh, vertel.
1: Want als je het erover hebt, dan...
0: Ja, nou ja, denk je, dan heb je het al beloofd aan mensen en dan voelt het meer als een verplichting.
1: Oh, nou weet je wat het... Nou, misschien voor mij voelt het eigenlijk als mijn binnenwereld voor het eerst laten zien. Want ik hield altijd alles bij mezelf. En dat was dan ook makkelijk om het dan nooit te doen. Dus voor mij werkt het nu denk ik tegenovergesteld. Dat ik denk, ja, vertel het maar. Maak mensen deelgenoot. En
0: graag.
1: Dan zien we het wel.
0: Wat gaan we zien?
1: Nou, ten eerste het allerleukste is eigenlijk dat ik eigen muziek ga releasen. 17 juli komt mijn eerste single uit.
0: Wat gaaf.
1: Ja.
0: Kom je dan hier in de studio?
1: Ja, leuk.
0: Oh, heel graag.
1: Ja, heel leuk.
0: Heel graag.
1: Wat nou, leuk. Awesome.
0: Wat leuk. En om het woord leuk even weer te gebruiken. Wat is dat dan? Wat gaat er gewoon gebeuren? Wat voor
1: als in wat
0: stroming?
1: Voor plaat of ja. Wat voor genre?
0: Ja.
1: Het is een popsong met funk-invloeden en disco. Het is een heerlijke zomerplaat. Hij is heel vrolijk. De clip wordt opgenomen 4 juli. Dus ik vind het wel heel leuk en heel spannend. De Duinen.
0: Leuk.
1: Ja, in Bloemendaal.
0: Leuk.
1: En het gaat heel erg eigenlijk over het vieren van de liefde en je overgeven aan iets wat je niet helemaal begrijpt. Maar dat juist in die overgave de mooiste dingen ontstaan.
0: Wat een goed thema. En ik hoop voor jou dat, dat het wordt wat je hoopt.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja.
0: En heb je het zelf geschreven?
1: Ja, dat is eigenlijk een van de twee nieuwe projecten. Ik ben vooral heel veel aan het schrijven. Dat deed ik al, maar nu, dat was meer kleinkunst. Dus ik stond ook op theaterfestivals en in kleine theaters met meer kleinkunstliederen. Maar dat verhalende zit nu wel in de popsongs, maar het is nu wel met dat popsausje. Wat was je vraag?
0: Ja, de vraag was, je hebt het nu zelf geschreven.
1: Oh ja.
0: En de muziek, van wie is die?
1: Ik heb zelf de akkoorden geschreven en de tekst.
0: Dat hoopte ik ook. Wat goed.
1: Maar er is wel een producer geweest die hem dan nog wat voller heeft gemaakt. Ja. Maar het zijn wel mijn akkoorden, progressies en de tekst.
0: Leer je dat ook op school?
1: Nee.
0: En van wie heb je dat geleerd?
1: Autonoom.
0: Oh, wat
1: autodidact.
0: Cool.
1: Ja.
0: Wat cool.
1: Ja, en dat was altijd al wel. En ik heb wel pianolessen gevolgd. Ja. Maar ja, dan moest het weer helemaal volgens de bladmuziek of een bepaalde fingersetting. En dan haakte ik altijd af. Dus wat je ook zei, wat fijn om geboren te worden met aanleg. Dat vind ik aan de ene kant heel fijn. Aan de andere kant maakt me dat ook heel lui. Want ik kan dingen heel snel heel goed.
0: Ja.
1: Of heel goed. Maar ik heb een aanleg. Mm-hmm. En dan gaat alles snel. Dan vind ik het heel leuk. En op het moment eigenlijk dat ik werk erin moet gaan stoppen, dan haak ik af. Ja. Dus dat is ook wel een werkpunt dat ik denk, als ik dat stuk nou ook onder de knie zou hebben of gewoon eens ga doen, wat komt er dan nog allemaal uit?
0: Beetje ruggengraat van je vader die kant op. Een beetje wat jurist wil je ook niet zomaar. Dat is ook maar stampen.
1: Ja, nou in dat opzicht heeft hij wel doorzettingsvermogen. Ja, zeker. Ja.
0: Authentiek vind je belangrijk. Waarom zijn mensen zo bang om authentiek te zijn?
1: Omdat ze bang zijn dat ze niet goed genoeg zijn als ze zichzelf zijn.
0: Hoe kom jij als dagvoorzitter dicht bij de mensen die dat hebben? Wie bij jou op het podium staan? Want ik denk, voor de mensen die niet weten een dagvoorzitter is, vaak leid je dan een congres. Of je hebt een paneldiscussie waar je mee te maken hebt. Je bent helemaal ingegraven in het jargon van dat bedrijf. Schroefmoertjes, fabriek, dat soort dingen.
1: Ja, precies, wat ze daar zeggen, ja.
0: Heb je daar bepaalde werkvormen voor om ze een beetje losjes te maken?
1: Je hebt natuurlijk wel publieksmoderatie, maar...
0: Wat is dat voor de luisteraar?
1: Nou, dat je het publiek laat nadenken over het vraagstuk wat zo in een keynote wordt behandeld. Of wat ter discussie wordt gesteld in een panelgesprek, dat mensen al qua gedachtegang een beetje voorbereid zijn op wat er komt. Waardoor ze soms de relevantie van het verhaal begrijpen. Ja. Maar soms is het ook de code van de dag. Dus als er veel Q&A's zijn, dat mensen in het begin al mee gaan doen. Zodat als dan opeens gevraagd wordt, goh, Wil je meedoen? Dat ze niet denken, maar we hoefden toch alleen maar te zitten en te luisteren.
0: Het was toch een YouTube?
1: Ja, precies. Oh, het is echt. Ja. Maar wat je zegt, hoe leg je die verbinding? Hoe kom je daartoe?
0: Ja, hoe graap je? Hoe schraap je de mensen hun ziel weer open?
1: Precies. Als je het hebt over authentiek zijn, dan vind ik het veel makkelijker om, denk ik, de kern van iemand anders naar voren te halen dan die van mezelf. Hoe doe je dat dan? Door oprecht te luisteren, door te vragen. Dat denk ik eigenlijk. Ik denk dat mensen heel snel of niet verder durven te vragen, of eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd zijn. En dan.
0: Die is mooi. Niet geïnteresseerd zijn. Af.
1: Ja.
0: Die het wel fijn vinden om te praten, maar eigenlijk niet willen horen wat er op dat moment gezegd wordt.
1: Nee, of om dan weer terug het gesprek overnemen, omdat ze zelf iets willen vertellen.
0: Ja. Nou, ik kom maar weer bij Trump. Ja. Ik,
1: als iemand niet empathisch is, maar.
0: Ja, is het moeilijk om zoveel open deuren te hebben en zoveel talent te hebben?
1: Ja en nee.
2: Twijfel.
1: Nou, weet je wat het is? Het is natuurlijk fantastisch. En ik vind het heel leuk, want het geeft me altijd een stoelpoot om op te staan. Dus als het ene bij spreken geen aanbod heeft, dan heb ik wel iets anders. Mm-hmm. Het enige is wel dat mensen altijd tegen mij zeiden, en daarom heb ik zo'n ontzettende hekel aan hokjes. Wie ben je nou? Wat kan je nou? Waar moeten we jou plaatsen? En er was nooit een hokje wat helemaal paste bij wat ik aanbood of wat ik wilde doen. Dus dat vond ik dan lastig. Maar ik zit nu bij een management en ik vind het heel tof dat zij me heel erg zien als brand in plaats van rol. En ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan vormgeven. Ja. En zelf kijk ik er ook wel heel erg naar uit.
0: Leuk. We gaan na de muziek het hebben over je dromen.
1: Ja.
0: Hè, dat is ook wel mooi. Dan gaan we het ook hebben over helden van je. En lievelingsliedjes, dat lijkt me ook wel mooi.
1: Leuk.

0: Ja, dit was Sienna met...
1: Spiro. Die on the
0: Sea. Ja, ik kon de titel net niet meer lezen.
1: Zijn we nu, Dante?
0: We zijn bij de studio van Radio Aalsmeer hier in Aalsmeer.
1: Het is helemaal niet warm.
0: Nou, ja. Ja. Het is heerlijk weer.
1: Ja. Ik kan me herinneren, Dante, dat we ooit een keer hier een uitzending hebben gehad. Dat je ontzettend aan het mopperen was op sneeuw.
0: Ja, dat wil ik nu.
1: En dat je zei van, nou ja. Weet je, geef me sneeuw maar. Is echt helemaal niks. En stom. Dit is
0: geef
1: niet
0: me toch
1: ding.
0: Maar die sneeuw. Ja, met die sneeuw kon ik me tenminste nog een beetje aankleden. Wat dikker. Maar hier sta ik maar met de airco aan die niks doet.
2: Het is wel weer typisch Nederlands. Hè? Het is nooit goed. Nee, ja. Altijd mopperen.
1: Ik vind dat we gewoon even naar de statuten moeten kijken van Radio Aalsmeer. Of we hier gewoon in zwembroek en bikini mogen presenteren.
2: Ja, met een plantenspuit.
0: Kunnen we niet gewoon vanaf de Westijn er gewoon presenteren?
1: Nou ja, ik denk dat overal. We gaan even een rondje, jongens. Waar vluchten jullie naartoe? Zodra het warm weer is. Wat voor tips hebben jullie voor de luisteraar?
2: Nou, ik ben net verhuisd naar Haarlem. Hmm. Dus zowel vandaag als gisteren ben ik gewoon naar het strand gegaan.
1: En hoe was
2: het? Want de Bloemendaal, heerlijk. Ach, ja. De zeewind is zoveel koeler. En dan kun je even het water in. En dan ben je meteen weer een paar graden afgekoeld.
0: Ja, en een half uur daarna ben je weer gloeiend heet.
2: Nou, dan ga je thuis ijsjes eten.
1: Ah. Ja, nee. Maar wij hebben de best aan de plas hier. Dus dat zouden we aanraden. Mag je al zwemmen in de buurt van het surfeiland?
0: Zeker. Ik heb het net even opgezocht. En het is uitstekend zwemadvies. 3 van de 3 sterren. Ik heb vanmiddag ook nog eventjes, net voordat ik hier naar de studio ging, even snel een plons bij mij uit de ark gedaan.
1: Ja, de woonboot.
0: Van de woonboot af. Het water in. Even snel 1 klein rondje zwemmen. En daarna lekker hier naartoe gekomen.
1: Wel zwemmend?
0: Ja, zeker. Helemaal zwemmend hier naartoe. Ja. Ja, Anne-Maria.
1: Dat had gekund,
0: ook weer terug.
1: Dat had gekund.
0: Dat ik ook magisch ineens droog ben hier. Ja. Ik had gewoon even een klein plonsje gaan in het water. Even afkoelen.
1: Heerlijk.
0: Anne-Maria, heb jij nog tips waar je kan afkoelen?
1: Nou ja, wat ik vorig jaar heb gedaan. Ik ben gewoon naar een van de plaatselijke hotels gegaan. Hier bij Schiphol Rijk. Ben ik gewoon daar gaan werken. Want ik heb verschillende kantoren. Niet alles heeft airco. en dat was zo fijn. Want daar hadden ze ook allerlei vergaderingen. En ik mocht gewoon mee eten. Het was echt super gezellig.
2: Nou, wat lief.
1: Heel koud. Ja, het was echt, ze waren zo blij met mij. bioscoop is dus heel fijn voor 's avonds. Het Albert Heijn hier. Oh, ga gewoon lekker daar.
2: Ja, de supermarkt. Ja.
1: Eventjes weer normaal worden. Je kan ook gelijk weer denken. En de bibliotheek. We hebben,
0: weet je dat zeker?
1: Ja, echt heel fijn.
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, maar nee, omdat jij ook zei dat de studio gekoeld zou zijn.
1: Ja, maar we hebben een airco. Ik weet ook niet wat het met het beestje aan de hand is. Hij is net nieuw.
2: Hij blaast wel, het duurt gewoon even.
1: Ja.
0: Nou ja, hopelijk is het bij de bibliotheek beter. Als jij het zegt, geloof ik het.
1: Maar er zijn zat plekken. Waar je kan schuilen. En ik vind het altijd wel fijn om juist weer even uit je groef te gaan. Dus ga niet naar de plek waar je altijd gaat als het dan gewoon niet te doen is. Ga gewoon je oude tante bij het zorgcentrum opzoeken. Ja. Daar zitten ze ook lekker cool.
2: En een kopje thee drinken.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ga je weer zweten, dan koel je ook af.
1: Ja, lekker. We hebben het over dromen.
2: Ja.
1: Wat is jouw droom voor de komende tijd?
2: Nou, eentje heb ik eigenlijk al kort even genoemd. Dat ik hoop dat die single uitgroeit tot een EP en meer. En ik ben nu bezig met een project dat heet Stranger Stories into Songs. En dat betekent dat ik mensen op straat kort ga interviewen. En dan schrijf ik over die informatie een lied. En dat stuur ik dan op. Dat vind ik heel leuk. En ik hoop dat dat uitgroeit. Daar wil ik allemaal live sessies van maken. En daar heb ik allemaal creatieve ideeën voor in mijn hoofd.
1: Wat fijn dit.
2: Ja, maar dat ik gewoon kan schrijven. En ook, nou ja, muziek is dan ook mijn manier eigenlijk om authentiek te zijn. Om alles wat in mijn hoofd gaande is. Alles wat ik aan het overwinnen ben. Alles wat ik spannend vind. Om daarover te zingen en dat te uiten. En ik hoop dat ik misschien ook mensen daarmee help of raak of... Dat ze iets vinden in dat verhaal van mij waarvan ze denken, dat heb ik ook.
1: Lijkt me zo speciaal om ook het effect te voelen. Om ook te zien als kijker met jouw verhaal. En het is een Engelstalige titel, betekent dat alles in het Engels is?
2: De liedjes zijn in het Engels, ja.
1: En de interactie in
2: ligt eraan. Ik heb nu 1 keer in het Engels gehad en de rest was in het Nederlands.
1: Leuk. leuk.
2: Ja.
1: Dat lijkt me heel bijzonder. En ja, heb je nog meer dromen of is dat al zat? Dat je zegt van, nou ja, dat is...
2: Nee, ik heb wel meer dromen, want ja, ik vind het ook heel leuk om te werken als dagvoorzitter.
1: Ja.
2: En ik acteer ook. Dus ja. mijn grote droom is ooit nog een keer in een hele vette romcom te spelen.
1: Ja, please.
2: Dat zou ik heel graag willen.
1: Gek. Ja, ben je romcom verslaafd?
2: Was, ja. Maar ik toen een tijdje minder, maar ik ben wel weer terug. Ik zag laatst Office Romance. Met Jennifer Lopez ook. Misschien niet de beste, maar smullen. Staat op Netflix. Ja. En ja, nee, ik vind dat gewoon heerlijk. En het is ook wel leuk. Ik mag er nu zelf ook een beetje aan proeven. Want ik speel nu het typetje van de Albert Heijn. De vaste bezorgster.
1: Ik heb je gezien.
2: Ja. En dat zijn soms ook een beetje romcom scènes. Dus helaas maar 15 seconden. Ja. Of 10 soms.
1: Met de verspakketten.
2: Precies.
1: Ja.
2: Dus dat is heel leuk. Met heel veel leuke regisseurs mag ik samenwerken.
1: En dat zijn waarschijnlijk ook de beste. Want anders worden ze niet door de grote grutter ingehuurd. Dat is ook leuk om mee te maken.
2: Ja, dat is heel fijn. Ja.
1: Ja. Wat leuk. Ja, dat is... Is Nederland niet te klein voor je?
2: Nou... dit is een kwetsbare vraag hoor, als ik ook eerlijk antwoord geef. Ja. Nee, maar daarom ben ik stiekem ook in het Engels aan het schrijven. Er zijn een aantal singer-songwriters op TikTok die ik volg, die nu ook Europees toeren. En eentje die was zelfs laatst in New York voor gesprekken, waarvan ik dacht, oeh, wat gebeurt er allemaal? Ja. En ja, diep in mijn hart denk ik, oh, als ik dat ook zou kunnen.
1: Ja,
2: ja, zoals Harry Styles rondrennend op het podium. En vooral wat hij doet met het publiek, interactie. Lijkt me heerlijk om met hun te kunnen praten. En een beetje stranger stories into songs op het toneel te kunnen doen. Dat het en mijn verhaal is en hun verhaal. Dat het echt samen gaat.
1: Ik vind jouw beroep fascinerend. Stel je voor dat je niet voor dit beroep had gekozen. Wat had je dan gedaan? Zijn er ooit twee sprongen geweest dat je uiteindelijk richting deze kant bent gegaan? Wat je misschien ook iets anders had kunnen doen?
2: Nou weet je, het is eigenlijk best wel lastig. Want als ik heel eerlijk ben, voel ik dat ik met heel veel omwegen eindelijk op het pad raak. Wat ik altijd al heb gevoeld en gewild. Maar op een of andere manier ook denk ik zelf mentaal niet klaar voor was. Of nou ja, het leven liep anders. Dus ik heb denk ik al heel veel uitstapjes gemaakt. Zoals communicatietrainingen geven. Dat is iets. En ik heb ook wel creatieve workshops gegeven op scholen. Dus meer het lesgeven, zanglessen gegeven. Dat zijn denk ik allemaal beroepen waar ik wel aan geroken heb. Waar ik wel semi-affiniteit mee heb. Maar niet
1: allemaal
2: denk dat is mijn droombaan.
1: Allemaal,
2: het is allemaal ook met een verhaal.
1: Didactisch, ja.
2: En met mensen.
1: Ja. Ja. En nooit een keer dat je dacht van, nou weet je wat, ik word gewoon lekker een kantoortijger.
2: Dat heb ik gedaan. Nou, ik ben heel even in dienst geweest. Ik heb niet langer dan 7 maanden volgen, dat is nog best lang.
1: Vind ik heel lang.
2: Ja, maar ik had een vast contract. Nou, ik kan het misschien niet zeggen. Maar ik had een vast contract en ze moesten een soort van met me gaan praten van, dit werkt gewoon niet. Maar ja, ik moest mijn huis uit en ik dacht, ja, ik moet nog een huur wonen. Jongens, geef me nog heel even de tijd. Maar ja, dat werkte
1: verkopen.
2: Allemaal. Oh, dat werkte zo niet en dat wist iedereen. En ja, goed.
1: Ook weer. De blues is soms goed ook om daarna weer verhalen te vertellen.
2: Is ook waar. Inleven. Nou, vanuit de blues ontstaat nu de reden waarom ik doe, denk ik, wat ik doe.
1: We gaan meestal richting het einde naar de tips voor de luisteraar. En het kan zijn dat het een podcast is of een boek wat je aan het lezen bent. Of iemand die je hebt ontmoet. Dat je denkt van, nou, ik heb nu zo'n fantastisch iemand ontmoet. Ga daar naartoe, naar die site. Ik begin met Dante. Want Dante heeft zich flink voorbereid.
0: Ja, zeker. Is de afgelopen paar uur heel veel in mijn hoofd omgegaan. Waaronder zeker...
1: Waar heb je je her trouwens voor? Welk vak is het?
0: Scheikunde.
1: Oh.
0: Ja. Iets met isotopen en zo. Ja. Het is allemaal... Het zakt allemaal weg alweer. Het is echt verschrikkelijk. Mijn tip...
1: Of zullen we eerst even naar Dagmar gaan?
0: Nou, mijn tip is gewoon... geniet even van de kou in gebouwen. Neem een duik het water in.
1: Maar heb je
0: neem
1: nog,
0: vrij. Ga niet op een kantoor zonder airco zitten.
1: Ja. Doe maar bepaalde leuks. Sites of zo die je bij je bent tegengekomen. Of dingen die je hebt gezien. Bepaalde of heb je gewoon sites, keihard gewerkt?
0: Ik denk er nog heel even over na.
1: Precies. Dagmar, heb jij een bepaald iets gelezen of gezien of
2: nou,
1: geroken?
2: Waar ik me heel erg op verheug. Ja. Ik ga 9 juli naar Paradiso. En daar staat een... nou ja, in ieder geval iemand, ik vind haar verhaal heel tof. Het is een singer-songwriter, Elfie heet ze. En zij is, was 28, toen heeft ze de baan opgezet om volop te gaan voor de zangcarrière. En nu gaat ze op tour door Europa. En dat vind ik gewoon super kicken. En dat is natuurlijk een enorm voorbeeld.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik super vet. En
1: Evie heet ze.
2: Elfie.
1: Oh, Elfie.
2: Ja. Als ik het goed uitspreek, ja, denk ik.
1: We gaan even opzoeken.
2: En A Changed Mind van David Bayer. Dat vind ik ook een interessant boek.
1: Ja, die heb ik bij de American Bookstore gezien.
2: Oh ja?
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, dus dat is wel aanrader.
2: Heel erg je gedachten onder de loep nemen, ja.
1: Ja.
2: Eigenlijk alles wat we zeiden van de imposter syndrome. Eigenlijk hoe we dat af kunnen leren. En ons bewust kunnen worden van al die dingen die we constant herhalen. Waardoor we denken dat dat onze waarheid is. Terwijl daar hebben we veel meer invloed op dan we denken.
1: Ja. De repeterende gedachten die je hebt. Ja.
2: Ja. Ja, waar komen die vandaan? Wat is de oorsprong eigenlijk?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Mooi. Wat ik als tip heb is Archeon. En Archeon zit in Alphen. En we zijn net klaar met de zonnewende. Hè. Het was heel laat. Ik heb één nachtje heb ik doorgekacheld voor iets. En toen was het 3:45 en toen kwam de zon alweer op. Het was in ieder geval al licht.
2: Wow.
1: Heb ik allemaal meegemaakt. En we gaan nu langzaam weer richting het donker. Maar de zonnewende wordt komende zaterdag, zondag gevierd in Archeon. En dat doen ze op een spectaculaire manier. Daar ga ik elk jaar naartoe. Oh. Zijn jullie wel eens in Archeon geweest?
0: Ja, zeker.
2: Ja, volgens mij. Dat is toch gewoon waar ze nog leven.
1: Ja, middeleeuwen. Ja.
2: Precies, ja. Nee, zeker.
1: Ja, en ze hebben daar een markt. En dan kun je dus ook van die hele mooie bloemenkransen maken. Wat ze ook in Zweden doen. Mm-hmm. En het is zo bijzonder. Het is echt, ik vind ook dat dan kom je wat dichter bij de natuur ook. Ja. Maar ook het oer.
2: Ja, precies.
1: Het is echt heel fijn. Dus aanraden voor komend weekend.
0: Zeker.
2: Wat mooi. En dat is dan tot laat ook?
1: Dat weet ik niet heel zeker. Want het ligt een beetje aan altijd hoe hun bezetting is.
2: Ah, ja.
1: Dus soms dan doen ze het wel een jaar dat het heel laat gaat. En soms is het alleen maar overdag. Dus dan moet ik eventjes nog checken. Zo
2: maar het is mooi om daar stil bij te staan inderdaad.
1: Ja, het is zo tof.
2: Ja,
1: het is
2: zoals, echt,
1: ik ben verslaafd aan Archeon.
2: Ja?
1: Ja, echt. Het is echt. Ik zou er willen wonen.
2: Ja?
1: Ik zou er willen wonen.
2: Maar ook omdat je iets hebt met de middeleeuwen? Of?
1: Ja, en ook met verkleden en het oer. En ik heb een hele lange tijd heb ik een Neandertaler fiep gehad. Dat ik alleen maar over Neandertalers kon praten en lezen.
2: Maar wat leuk. Je doet en een AI-cursus en je houdt van de middeleeuwen.
1: Ik ben zo nerd.
2: Ja, maar het zijn twee uitersten.
1: Ja, ik hou gewoon. Maar in de middeleeuwen waren ze ook heel erg bezig met uitvindingen. Het is meer gewoon het uitvinden van het leven. Dat is,
2: En hoe je dat dan doet, dat maakt niet uit.
1: En voor andere mensen, ik ben heel erg fan van Kevin Kelly. En hij heeft een boek geschreven, dat heet De Wil van Technologie. En De Wil van Technologie gaat erom dat, waar we nu mee bezig zijn, dat technologie eigenlijk fases heeft. Dus wat er op dit moment gebeurt, hè, als er bijvoorbeeld tijd is in de technologie om het licht uit te vinden. Dan overal ter wereld wordt op dat moment het licht uitgevonden. En dan uiteindelijk eindigen we niet met de mooiste uitvinding, maar degene wie het eerste patent had of makkelijk
2: het hardst roept.
1: Ja. Ja, het is heel leuk dat eigenlijk gewoon het is gewoon een flow waar je in zit. En het is de wil van technologie waar we uiteindelijk weer terechtkomen.
2: Wat leuk. Is dat eigenlijk ook een beetje zoals seizoenen?
1: Ja.
2: Als in dat we gewoon als mens allemaal op een gegeven moment meegaan in een nieuw idee.
1: Ja.
2: Overal ter wereld.
1: Afscheid nemen van het oude, terwijl het oude best wel goed was.
2: Ook.
1: Maar we moeten altijd weer vooruit.
2: Altijd iets nieuws. Ja. Altijd innoveren.
1: Ja. Ja, we moeten richting de sneeuw.
2: Het is ook gewoon een nieuwe prikkel, toch?
1: Als het helemaal sneeuwt, dan balen we ook weer.
2: Aha. Precies.
0: Ik weet al hoe hier over een half jaar zitten.
2: Vroeger was alles beter.
1: Ja. Ja. Maar Kevin Kelly dus en Archeon.
0: Ja, ik heb even na heel lang brainstormen hier. Even toch iets omhoog gebracht. Waar Beentjesavond. Zaterdag van 8 tot 1. Beentjesavond met onder andere DJ Marshall Post en John, de barman, zangeres Rowena, Danny Terp, ik kan wel doorgaan, Lifeblood.
1: Lifeblood is mijn favoriet.
0: Ja.
1: Die zijn zo goed.
0: Echt heel veel mensen, heel veel artiesten bedoel ik, die er zijn.
1: Kun je uitleggen, wat het precies is, Beentjesavond?
0: Beentjesavond, ik weet niet of... of je het ergens anders hebt in het land. Vast wel een soort iets. Maar het ding is, één keer per jaar is heel Aalsmeer gevuld. Het dorp hier met stages, met bands. En die gaan dan optreden.
1: Ja, en iedereen doet zijn loopie.
2: Wat leuk.
0: Ja, en het zijn vooral lokale artiesten.
2: Ja. Maar wel groot, best groot.
1: Ja, dus we zijn het Volendam van onze regio.
2: Ja. Oh ja, heel veel mensen. Allemaal lokale, vette artiesten.
0: Ja. Het hele dorp is hier dan gevuld en echt met heel veel mensen ook. Ik ben er ook weer bij met mijn camera.
1: Goed zo. Maar er zijn dus ook echt smaakjes. Je kan naar de Hollandier-kant gaan.
0: Ja.
1: Maar ook naar de hoe heet het ook weer? De crunching. Dat je heel hard aan het grillen bent. De metal.
2: Grunten. Ja.
1: Grunten. Ja. Grunten. Dus dat is ook wel heel tof. Ja.
0: Of een liveblad en zo.
1: Liveblad. Ja. Het lijkt me in ieder geval fijn om dat lekker met z'n allen lekker plakkerig mee te maken. Dagmar, als we afsluiten. Hè, we zien elkaar bij je nieuwe lancering van je nieuwe single.
2: Leuk.
1: Wat heb je in de tussentijd gedaan dan allemaal? Wat heb je allemaal afgevinkt?
2: Nou, ik hoop dat ik dan de eerste live sessie heb georganiseerd met de mensen die ik heb geïnterviewd. En ik beschrijf nu elke keer couplet en een refrein, dat ik dat als een heel lied heb verwerkt. En aangevuld met eigen liedjes. Dus ik ben nu veel aan het schrijven. Ik heb er 3 eigenlijk redelijk klaar liggen. Dus ik hoop dat ik dat gedaan heb.
1: Wat ben je toch een fantastisch creatief mens. Mag ik je ontzettend bedanken. Als we meer willen weten over jou, waar vinden we dat online?
2: Mijn artiestennaam is Daisy D. Dus zo kan je me vinden op Spotify en op TikTok. En anders, als je me voor mijn andere dingen als dagvoorzitter, dan www.dagmarrijf.com.
1: Ja, dubbel F.
2: Dubbel F.
1: Dubbel F. Ontzettend bedankt. Luisteraar, ik hoop dat het terug te luisteren is, want we hebben dus een smeltende mengpaneel, maar ik denk wel dat het gaat lukken.
0: Ik denk het ook wel.
1: Op radioalsmeer.nl.
0: Zeker.
1: Kun je alles terugluisteren. Bedankt dat je hier was. En ik verheug me ontzettend om jouw stem te horen over anderhalve maand, denk ik.
2: Ja, leuk.
1: Blijf jezelf, blijf puur. En ik denk dat we richting liveblad gaan.
0: Zeker, want zaterdag zijn ze dus storen, maar nu ook alvast.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: Dit is Business Lounge. Met Erik Verbeek.
0: Dit is Business Lounge. Het programma waarin we de Aalsmeerse ondernemers een podium geven.
5: Radio Aalsmeer. Een hartelijk goedenavond. Welkom bij een nieuwe uitzending van Business Lounge op Radio TV Aalsmeer. In de ooit warmste editie die we gehad hebben. Het is hier bloedje geslagen heet in de studio. En we hebben ook weer beeld. De camera's doen het weer. En we hebben een gast in de studio. En we gaan vandaag uitgebreid praten over de PACA in Aalsmeer. En dat doen wij samen met Nico Hofman. Nico, hartelijk welkom.
6: Dankjewel.
5: Fijn dat je er bent. De PACA in Aalsmeer, waar staat PACA voor?
6: PACA staat voor Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer. En is eigenlijk voortgekomen uit Fysiotherapeutisch Centrum Aalsmeer. Zo is ooit de fysiotherapie gestart.
5: Ja.
6: En uiteindelijk is dat verbreed naar Paramedisch Centrum. Omdat er meer dan alleen fysiotherapie is te krijgen.
5: Ja, een rijk verleden. We hebben ook wat beelden die we vandaag gaan tonen. Jij doet alles op het gebied van fysiotherapie. Je hebt 3 vestigingen in Aalsmeer.
6: We hebben er 5 in Aalsmeer.
5: 5 al, ja. 5 in Aalsmeer.
6: Ja.
5: En jij doet ook alles nog op het gebied van schaatsen. Daar gaan we het ook nog over hebben.
6: Ja. Ja.
5: Dus een bomvol programma met informatie en beeld en muziek. En ik kijk even naar mijn linkerkant. Dennis, wat hebben wij? Sorry?
7: Feel.
5: We gaan. Oké. Ik hoorde dat hij klaar is. We gaan even naar luisteren en dan komen we zo meteen bij terug, Nico. En dan gaan we even over diverse onderwerpen praten. Want er is veel informatie vandaag.
6: Heel leuk.
5: Oké. Okay. Ja.

0: We moesten eventjes schuiven hier in de programmering met de muziek. Maar we hebben alle platen die we vandaag gaan laten horen. Die hebben we gelukkig allemaal hier in de studio. Dus, we moesten even wat schuffelen. Schuiven met de muziek. Schuffelen. Maar goed, het is gelukt. Robbie Williams hoorde je Feel. Ja, een beetje een toepasselijke plaat ook bij de fysiotherapie. Feel. Toch?
1: Nou ja, en hij zingt ook over geluiden, stemmen in zijn hoofd, gedachtes en dan het gevoel hebben. Ja. Dus heel toepasselijk richting fysiotherapie, waar dat eigenlijk allemaal samenkomt binnen een cliënt of patiënt die bij ons komen.
0: Ja. Ja. Was het nog een beetje uit te houden vandaag bij jullie met in de praktijk? Want het was al bijzonder warm, hè?
1: Ja, nou, we passen er natuurlijk een aantal dingetjes op aan. Daar waar er anders gevraagd wordt of mensen wat willen drinken, nemen we het nu gewoon voor ze mee.
0: Ja.
1: En op die manier was het eigenlijk prima te doen.
0: Ja, ja. En het wordt nog warmer, vrijdag 5.
1: Nou, op de plekken waar mensen bij ons heel actief moeten zijn, is alles goed gekoeld.
0: Ja.
1: Dus dat, maar soms is het naar de praktijk toekomen het warmste deel.
0: Ja. Inderdaad, even goed de schaduw opzoeken, niet te veel in de zon. Nico, de PACA, kun jij in het kort vertellen wat PACA precies allemaal doet?
1: Eigenlijk de hele brede aanbod van paramedie. Dus dat is fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, huidtherapie. Dat zijn allemaal verschillende richtingen en specialisaties binnen de eerste lijn zorg wat ingevuld kan worden bij ons in de praktijk.
0: Ja.
1: En daardoor hebben we eigenlijk heel veel kennis en kunde in huis. Waarin er dus ook heel vaak mensen die bij ons komen met wat complexere klachten de kans hebben om soms meerdere collega's mee te laten denken aan de oplossing voor hun probleem.
0: Ja. Hoe groot is het team?
1: Wij zijn op dit moment denk ik met een mannetje of 40. Alleen in Aalsmeer. En dan hebben we natuurlijk ook nog praktijk in Amstelveen, Gouda, Waddinxveen en Roervarensveen. En dat allemaal bij elkaar is op dit moment 115 man.
0: Zo, en dat zijn in totaal hoeveel vestigingen?
1: 10 vestigingen.
0: 10 vestigingen,
1: ja.
0: Ik zei het al, 5 in Aalsmeer.
1: Ja.
0: Op de Zwarteweg, daar is het ooit begonnen?
1: Ja, Zwarteweg, Lakenblekerstraat. Nee, het is ooit begonnen in de Jappe Thijsselaan.
0: Okay.
1: In een drive-in woning. En dat, zo is dat ooit begonnen. En daar was mijn vader een van de mede-oprichters. En al heel snel werd dat te klein. En toen hadden ze met een vooruitziende blik van toen, in 1978, hebben ze op de hoek Lakenblekerstraat, Zwarteweg, eigenlijk de praktijk neergezet zoals die er nu nog staat. Dus echt een maat groter neergezet met al een oefenzaal en

0: in een bestemmingsplan dat paste om daar ook zorgen in te richten. En toen hebben wij daar met de huisartsen en de apotheek en de fysiotherapie en de tandarts eigenlijk een heel plan ontwikkeld zoals dat daar nu is. Ja. En we zijn nog steeds heel blij om in Hartje Aalsmeer ook een locatie te kunnen draaien.
1: En nog eentje in Oost?
0: Ja, dat zat iets voordat we hier dorp gingen doen. Dat was in het nieuwbouwplan van Nieuw-Oosteinde. En daar was toen een huisarts die is daar eigenlijk van nul af aan begonnen, omdat er een hele nieuwe wijk kwam, dat Jeroen de Vries. En samen met Jeroen en dezelfde apotheek hebben we ook daar een gezondheidscentrum ontwikkeld.
1: Ja, en nog twee vestigingen?
0: Ja, dan zitten we nog op de Waterlelie als locatie voor met name ook kinderfysiotherapie bij het zwembad en in de Ramolaan.
1: Ja. Je vertelde al, toen op de Lakenbrekerstraat Zwarte Weg werd dat gebouwd. Je liep daar als klein jongetje, nooit wetend dat je nu de functie bekleedt. Hoe je dat ooit in het verleden dan bent gestart, zeg maar. Want je liep daar als klein jongen en denk je van nou, hoe ben je daar toch zo in verzeild geraakt?
0: Door heel lang te roepen dat ik alles zou gaan doen behalve fysiotherapie, omdat mijn vader dat deed. En toen uiteindelijk op de open dag van de TU Delft tot de conclusie komen dat ik daar toch niet naartoe moest, omdat ik dacht niet gelukkig te worden daar in die omgeving met die onderwerpen. Mijn middelbare school was een hobbeltje, daar heb ik wat langer over gedaan. Dus toen was het vraag van wat gaat hij dan wel doen? En toen ik met het plan kwam om fysiotherapie te gaan doen na de open dag, was er eerst wat skepsis van gaat hij dat echt doen? En pas toen ik mijn propeduizen in één jaar haalde, begon het enthousiasme thuis ook wat groter te worden. Dus ik vind het nog steeds een prachtig vak. En ik heb het genoegen gehad om met mijn vader tot zijn 73ste op de werkvloer te mogen staan.
1: Ja.
0: Nadat ik eerst een periode ben weg geweest om van dat bordje zoontje van de baas af te komen.
1: Ja.
0: Zo ben ik, wat je net al even aankondigde, in de schaatsport terechtgekomen. Waarin ik 6 jaar fulltime de hele wereld over ben geweest.
1: Ja.
0: En daarna weer teruggekomen in de praktijk. En toen het stokje van mijn vader overgenomen.
1: Ja, want je bent eigenlijk 6 jaar tussenuit geweest?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, ben ik helemaal weg geweest, zat ik fulltime in het schaatsen. En had ik zo'n 220, 230 hotelnachten per jaar. Dus toen zag ik de sporters vaker dan mijn eigen vrouw.
1: Nou, over die schaatsporten komen we zo meteen nog eventjes later op terug. Waar ben jij het meest trots op als je kijkt wat de Paken vandaag de dag betekent voor Aalsmeer?
0: Wat ik heel belangrijk vind als praktijk met de omvang zoals wij die hebben, dat we ook opleidingsplek zijn. En daar heb ik me ook vanaf het begin dat ik ingestapt ben hard voor gemaakt om stageadres te zijn en collega's de kans te kunnen bieden hun dromen na te jagen in het specialisme wat zij graag zouden willen. En dat lukt nog steeds best heel goed. We hebben contact met hogescholen, universiteiten om stageplek te zijn. En op die manier krijgen wij bevlogen jonge mensen binnen. Wat ook heel belangrijk is om jezelf kritisch te houden, up-to-date te zijn en mee te gaan in de ontwikkelingen van het vak.
1: Is er genoeg jonge aanwas, zeg maar, die de fysiotherapie in wil laten? Want je ziet nu een vergrijzing komen.
0: Ja. Nou ja, die vergrijzing komt, dat weten we zeker. En op zich zijn er genoeg mensen die afstuderen, maar dat is misschien wel opgevallen ook in de media. Het is lastig om fysiotherapeuten binnen de eerste lijn te behouden. Dat heeft te maken met een stukje verdiensten en een stukje ontwikkeling. Nou, die ontwikkeling, daar doen we ons uiterste best voor dat dat kan. En die verdiensten zijn we ook een beetje afhankelijk van de tarieven en de vergoedingen en de regels vanuit de politiek. Dus wat we zien helaas is dat er binnen 5 jaar een heel deel van de afgestudeerden eigenlijk het vak verlaat. En daar zijn we hard voor aan het werk om dat tegen te gaan en de goede mensen wel te behouden.
1: Ja, want je ziet toch eigenlijk dat wat er nu gebeurt in de gezondheidszorg, dat er aanpassingen moeten komen. Je ziet gewoon die vergrijzing en dat ook Den Haag ziet van hey jongens, we moeten hier ook meer energie en geld in steken.
0: Ja, we staan voor een grote uitdaging, hè, met wat er op ons afkomt. En dan kijk ik 1 stapje breder dan alleen de eerste lijn, waarbinnen de fysiotherapie, de huisarts en de apotheek eigenlijk hun werk doen en de diëtisten. Maar dat heeft ook te maken wat gaat er gebeuren met de specialistische zorg in de ziekenhuizen. En het is eigenlijk de bedoeling om alles beschikbaar te houden, dat een deel van de zorg die nu in de ziekenhuizen plaatsvindt terug naar de eerste lijn te drukken.

0: Dat lukt alleen maar als we ons in de eerste lijn ook echt aanpassen en klaar zijn om die stroom vanuit het ziekenhuis in de tweede lijn aan te kunnen en op te vangen. En dat vraagt binnen de eerste lijn om heel veel samenwerking. En dat is eigenlijk waar we net al even naar linkten met de ontwikkeling van bijvoorbeeld de gezondheidscentra, waarin huisarts, apotheek, fysiotherapeut, tandarts allemaal onder één dak zit. Een van de dingen waardoor je die zorg makkelijker met elkaar kunt inrichten. En die samenwerking is denk ik cruciaal om de toekomstige vragen aan te kunnen.
1: Ja, nou, dat merken we ook in Aalsmeer, in het bedrijfsleven. Samenwerking, dat is echt een top-item momenteel. Is belangrijker dan ooit. En dat is ook natuurlijk in de zorg heel belangrijk.
0: Ja, zeker ook in de zorg. Ja.
1: Merk je dat mensen tegenwoordig anders omgaan met hun gezondheid dan vroeger?
0: We zijn in een transitie, denk ik, op dit moment, waarin mensen meer verantwoordelijkheid gaan pakken voor hun eigen gezondheid. En ik denk dat mensen zich ook meer gaan realiseren dat het soms schaars is. Dus dat je maar beter kan zorgen dat je niet de zorg nodig hebt en dat je preventief en een leefstijlaanpassing doet om gezond te blijven of weer gezond te worden. Het mooie van de mensen is, we zijn ontzettend trainbaar. Dus als je bedenkt van, ik wil op mijn 70ste nog met mijn kleinkind kunnen voetballen. Mm-hmm. Dan betekent het dat je ongeveer op die leeftijd 1 kilometer of 3 moet kunnen hardlopen. En als je dan op je 55ste realiseert dat je niet verder komt dan 1 kilometer. Dan heb je nog een paar jaar de tijd om van die kilometer weer 3 kilometer te maken. Om jouw droom om met je kleinkind te voetballen te kunnen waarmaken. Ja. En dat is waar wij expertise voor in huis hebben, om dat traject gezamenlijk in te vullen.
1: Is dat een moeilijk traject?
0: Dat is soms lastig, want dat vraagt een gedragsverandering. Hè? Mensen zijn niet voor niks die capaciteiten kwijtgeraakt. Dat is vaak het gevolg van het heel lang niet meer doen. Mm-hmm. Dus je zult op een andere manier je dagindeling en je leven moeten inrichten. Om actief te blijven, na te denken wat je eet en drinkt. Zorgen dat je kan slapen en herstellen. Dat is vaak wel een stukje kennis en een stukje wilskracht om daar een verandering door te voeren. Maar de mensen die dat doen en de mensen die zeg maar zo'n traject doorlopen, waar wij toch echt wel een jaar voor nodig hebben, wil dat echt beklijven. Die zeggen, ik wil nooit meer anders. Die zeggen, ik heb er zoveel mee.
1: Ik heb er zoveel baat bij.
0: Ja.
1: En, gezonde levensstijl.
0: Ja, en zoveel meer leuke dingen die opeens weer binnen mijn mogelijkheden liggen. Ja. Dus als je die stap door bent, dan wordt het eigenlijk je visitekaartjes. En dat zijn de mensen die gaan vertellen van, joh, je moet eens naar Paka, daar doen ze het net even anders. Het is niet altijd leuk, maar het levert wel uiteindelijk op waar je naartoe wil.
1: Wel het voordeel op wat je zou willen.
0: Ja.
1: Goed, we gaan zo meteen naar de platen ook even wat het is zo warm, alle papieren blijven hier gewoon kleven.
0: Dat lekker
1: is,
0: warm, hè, vandaag.
1: Het is echt niet normaal hoe warm het ook hier is. Wat ik wilde vertellen, we hebben beelden van de Paken. We hebben ook een stukje video waar jij dan wat commentaar kan geven. Er zit wat muziek onder. En we draaien wat favoriete platen van jou tijdens deze uitzending. We begonnen al met een nummer van Robbie Williams. De volgende plaat die we gaan horen is de Buena Vista Social Club en Chin Chin. Zeg ik dat goed?
0: Zeker. Ja.
1: Kun je uitleggen waarom die plaat? Want er zit natuurlijk iets achter.
0: Ja, met dat je hem aankondigt komt bij mij de glimlach. Hè? Omdat we zo kort voor de vakantie zitten. En dit is een plaatje dat heeft bij ons in ons gezin echt de gedachte en de link naar vrije tijd, ontspanning en vakantie.
1: Ja.
0: En als dit muziekje opgaat in een omgeving in de kop van Noord-Holland, dan weet het hele gezin ook. We hebben vakantie, we hebben vrije tijd, we gaan leuke dingen doen.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik in deze tijd, waarin we toch al redelijk gejaagd leven met z'n allen, eigenlijk wel een hele mooie om te zeggen van oké, zorg ook dat er tijd voor ontspanning en herstel is.
1: Ja, en het hoort bij deze temperaturen.
0: Ook dat, zeker.
1: We gaan er naar luisteren, de Buena Vista Social Club.

0: Ja, de Buena Vista Social Club. De airco doet het even niet hier in de studio. Dus ja,
1: dat hoort wel een beetje bij dit nummer. De temperatuur loopt wat op.
0: We creëren de sfeer bij de muziek gewoon hier in de studio.
1: Op de wenken bediend.
0: Ja. We gaan wat beelden bekijken. We hebben net al een beetje inleiding gedaan wat je allemaal doet op de praktijk. Maar beelden spreekt tot beleving. En je kan wat commentaar geven voor de kijkers. We zitten ook op het tv-kanaal. Op KIW hier in Aalsmeer en ook op de website is het live te volgen. Dus dan kunnen de mensen ook wat dieper kunnen wij wat dieper ingaan op het werk zelf. De eerste foto, historie.
1: Ja, een stukje historie. We hadden het er net al even over. Hè? De vooruitziende blik om de praktijk in de Lakenblekerstraat te moeten gaan bouwen. Dit ben niet ik, dit is mijn vader. In 1978 wordt hier de nieuwbouw van de praktijk op de hoek gerealiseerd. En ik zei al, ik liep er als klein jongetje. En mijn vader met een glimlach op zijn gezicht. We gaan iets nieuws doen. En dat vind ik mooi.
0: Leuk dat we deze beelden hebben. Ja, kijk.
1: Dit is Vancouver. Ik heb inmiddels samen met Jack Ory 6 Olympische Spelen gedaan. En we hebben ooit afgesproken met het naar de Olympische Spelen gaan dat we het aanvliegen als één groot experiment. Daar houden we elkaar tot op de dag van vandaag aan. En dat betekent dat we heel veel data verzamelen. Uiteindelijk met één doel. En dat is om die schaatsers en schaatsters nog harder over die 400 meter banen heen te jagen. Maar dat geeft ontzettend veel kennis die we ook buiten het schaatsen kunnen gebruiken. Maar dit zijn wel de hoogtepunten op zulke grote internationale toernooien. Dat is fantastisch om mee te maken. Ja,
0: hoe is die combinatie met jouw werk? Hoe gaat dat? Is dat te doen, die combinatie? Want je moet ook vaak de trainingen geven.
1: Nou, dat kan omdat mijn thuisfront. De kinderen zijn ermee opgegroeid en mijn vrouw heeft dat geaccepteerd. Ik heb ooit beloofd dat ik het 4 jaar zou gaan doen. Ik ben nu 26 jaar verder en ik doe het nog. Dus ik zeg nooit meer hoe lang ik nog doorga.
0: Nee.
1: Maar ja, dat kan omdat de omgeving bij mij bereid is daar soms een stapje harder te lopen als ik even weg ben.
0: Ja. Ja. We zien hier het gemeentehuis, dus het gezondheidscentrum hier op het Raadhuisplein.
1: Ja. Nou, dit is waar we het over hadden. Hè. Er kwam ruimte vrij in het gemeentehuis. En we hebben het geluk gehad daar een gezondheidscentrum te kunnen realiseren. Met een enorm verbouwingstraject. En nog steeds heel blij dat we daar zitten. En eigenlijk toen het opgeleverd werd, waren we al te klein. Want er was gewoon heel veel vraag.
0: Ja, die zorg of die vraag naar zorg blijft toenemen.
1: Ja, en soms heb je ook voor dezelfde praktijk meer ruimte nodig, omdat er meer mensen zijn om het allemaal draaiend en lopend te houden.
0: Ja. Volgende foto. We zijn hier in een foto in de praktijk.
1: Nee, dit is in een Olympisch dorp. Dus wat we hier zien is de testfietsen gaan mee. En ook worden die sporters tijdens de Olympische Spelen nog door ons getest.
0: Ja.
1: Dat is wat ik net al even zei. We maken er één groot experiment van. En dat betekent dat zelfs bij dit soort toernooien ze bij ons op een testfiets zitten om data te verzamelen. Om te kijken of alle gedachten en ideeën die wij hebben rondom training en herstel, of die kloppen. Ja, en daar leer je ontzettend veel van. En dat proberen we dan weer te vertalen naar de eerste lijns praktijk fysiotherapie.
0: Wat haal je uit die data?
1: Daar haal je uit hoe iemand op trainingsprikkels reageert, hoe iemand op rust reageert, hoe iemand op voedingsveranderingen of suppletieveranderingen met vitamines, mineralen, eiwitten. Al dat soort dingen neem je mee. En dan kijk je of er fysiologische veranderingen zijn. En het liefst natuurlijk een verandering in dat je ziet dat ze beter worden. Maar dat is lang niet altijd zo. Soms moet je ook terug met dingen waarvan je een verwachting had en dat pakt dan anders uit.
0: Ja.
1: En dan weet je, oké, nou die kant moeten we niet op. We moeten ergens anders zoeken.
0: Krijgen we daar ook nog hulp of schakelen we daar ook AI voor in? Of om bepaalde kennis te delen met AI?
1: Nou, dat is wel de laatste tijd. Hè. We krijgen natuurlijk zoveel data. En wat je ziet, AI kan helpen in een stukje analyse. En dat neemt een enorme vlucht. Dat doet hij in eerste instantie ook best wel goed. Maar de extreme gevallen, daar zie je dat het toch wel heel fijn is dat er ook nog een menselijke gedachte overheen gaat.
0: En die zal altijd blijven, heb ik het idee.
1: Ja. Die zal wel anders worden, denk ik. Want ik denk dat we dat steeds meer toe gaan passen. En ik denk ook dat dat een ontwikkeling is die niet onwenselijk is. Maar waar we wel goed op moeten blijven letten. Maar ik denk dat dat zeker een rol gaat spelen binnen de zorg in het algemeen. En ook binnen de eerste lijn, binnen de fysiotherapie.
0: Ja.
1: Daar zijn we ook al mee bezig.
0: Okay. Volgende foto die we hier zien.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk, de schaatsploeg draait het uiteindelijk maar om één ding. En dat is, worden de prestaties geleverd door de sporters die we graag als team en als sponsoren en als land willen. En dit is in Korea, dat lukte daar heel goed. Daar hadden we de eerste avond Carlijn, de tweede avond Sven en de derde avond Kjeld met goud. En Patrick had daar zilver. Dus we hadden eigenlijk na 3 dagen de maximale score. En dat is uniek, dat maak je zelf tot nooit mee. Nee. Maar hier lukte het. Dus dat is wel een hele leuke foto om af en toe nog eens terug te zien.
0: Ja, een mooie prestatie. Want als je nu terugkijkt naar Milaan afgelopen winter?
1: Als Nederland een hele mooie. En als ploeg hadden wij iets meer verwacht. Maar goed, dat had ook een beetje pech. Hè? Dat had een hele beruchte wissel waar we pech hadden met Joep. En ja. Nou ja, dan rolt het soms niet jouw kant op.
0: Nee.
1: Dat.
0: Maar dit zijn, en hier is een... Dat vertelde je net. Dit is iets internationaal.
1: Ja, dus wat we eigenlijk zien. Hè, die kennis en die informatie die we dus oppikken uit de ploeg. Proberen we te vertalen naar specifieke patiëntentrainingen binnen onze fysiotherapiepraktijk. En dit is een foto dat er tijdens het Wereldcongres Fysiotherapie een clinical visit bij ons in de praktijk was. Dit is in de Lakenblekerstraat. Dus dit zijn allemaal internationale gasten die eigenlijk het fysiotherapiecongres in de Rij kwamen bezoeken. Maar voor een middaguitstapje naar ons toe kwamen om echt eens te kijken en te proeven hoe gaat dat nu in Nederland binnen de eerste lijn. En hier hebben we eigenlijk een hele nieuwe vorm van hartrevalidatie gepresenteerd. En ja, dat werd heel leuk ontvangen. Maar dat was eigenlijk op basis van intervaltrainingen waarvan we al hadden gezien dat dat binnen de sport heel goed werkte. En toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken om dat te gaan vertalen naar hartpatiënten. En de bereidheid gevonden een aantal cardiologen patiënten door te sturen. Dat was in dit geval samen met het Spanen. Die zeiden, nou ja, oké, laat maar zien of het beter is dan wat we tot nu toe doen. Ja. En dat is ontzettend leuk.
0: Dus ook eigenlijk een beetje een voorbeeld dat je bepaalde aspecten vanuit de topsport gewoon ook in je dagelijkse praktijk gewoon toepast.
1: Ja. Ja, je moet die topsport een beetje zien als vergrootglas van de werkelijkheid. Daar behandelen we soms dingen die in een reguliere eerste lijns praktijk helemaal niet behandeld worden. Omdat dat voor jou en voor mij helemaal geen beperking zou zijn.
0: Nee.
1: Maar voor zo'n topsporter wel. Ja. Dus je leert op een andere manier kijken.
0: Ja, ja, leuk. Inmiddels zijn we alweer bij de volgende foto aanbeland.
1: Ja, dit is in Boston. Hier zijn Jack en ik op het grootste congres voor sportgeneeskunde. En nou, ook daar proberen wij onze data aan de man te brengen. Dus hier hadden wij een posterpresentatie over een inspanningstest die wij gedaan hadden. En dan mag je daar een presentatie met zo'n poster doen. En binnen zo'n groep van posterpresentaties in de sport is er dan ook weer een wedstrijd. En wij houden allebei wel een beetje van een wedstrijd. Dus hier wonnen wij de eerste prijs van posterpresentatie over dus de data die we in onze schaatsploeg verzameld hadden.
0: Ja, dus wel trots om.
1: Nou ja, dat was, wij verwachten dat die sporters winnen. Dus wij gingen weg en toen hoorden de sporters dat er een wedstrijd was. Dus de druk was groot.
0: Ja,
1: ook
0: ja.
1: Van ons werd verwacht dat we zouden winnen daar.
0: Ja.
1: Dus we konden gelukkig met de opgeheven hoofd terug naar huis. Ja. Dat was gelukt.
0: Leuk, ja. Leuk. Ja, dit is...
1: Ja, dit is de Lakenblekerstraat. Dit is eigenlijk, ik noem het altijd mijn speeltuin. Dit is het inspanningslab waar we eigenlijk alles kunnen meten op het gebied van ademanalyse, ECG, inspanning, saturatie, lactaat. Dus hier kunnen we de meest uitgebreide testen doen zoals we die op dit moment nodig hebben. En als ik hier een dag mijn werk mag doen, is altijd een feestje.
0: Ja. Je haalt ontzettend veel data uit, zeg maar, hoe lang inspanning?
1: Nou ja, we hebben nu... is gewoon een inspanningstest of ja. Doe? Ik heb van 26 jaar data van de schaatsploeg. Maar je moet je voorstellen, in zo'n inspanningstest wordt alles iedere zoveel seconden gesampled en opgeslagen. Dus de ruwe database is enorm. En daar ga je eigenlijk in je analyse doorheen per sporter. Dus wat er gebeurt, die sporter die komt op een vast protocol bij ons een inspanningstest doen. Dan wordt die test geanalyseerd en de uitslag van die test die gaat naar JAC. En in het eerstvolgende trainingsprogramma zijn alle referentiewaarden aangepast voor het trainingsprogramma op basis van de laatste test. Dus iedere 5 à 6 weken zie ik alle sporters hier in het lab. En dan iedere volgende programma na die inspanningstest is helemaal up-to-date met de belastbaarheid van dat moment. Ja. Dus dat is heel veel werk, maar heel nauwkeurig.
0: Heel veel data.
1: Heel veel data, zeg maar.
0: Ja. Nou, we zeiden het al, dit is een foto hier.
1: Dit was na de verbouwing, hè? Nu herkent iedereen de 3 kolommen en de plaatjes erop. Ja.
0: Dit is nog een laatste foto.
1: Dit was een hele bijzondere. Je zou het bijna niet zeggen, want ik heb voor de foto mijn mondkapje even afgedaan. Dit waren de beruchte spelen zonder publiek rondom corona. Dat heeft een hoop ellende gebracht, maar dat heeft ook wel weer voor creativiteit gezorgd. Dus daar kom ik straks in een filmpje nog even op terug. Maar dit was een van de spelen waar ik geweest ben. Maar ik hoop nooit meer een spelen zonder publiek mee te maken.
0: De hele sfeer is dan weg.
1: Het is totaal anders, ja. Maar goed, aan de andere kant ook wel weer bijzonder om meegemaakt te hebben.
0: Ja, het is absoluut wel eentje in de boeken. Maar goed, het is niet heel spektakel.
1: Niet mijn favoriet, nee.
0: Goed, je had ook een filmpje. Minuten gaan we naar kijken. En ondertussen kunnen de kijkers dat zien. En jij geeft dan even wat commentaar wat we zien op het filmpje.
1: Ja.
0: Technicus Steve gaat dat weer starten.
1: Ja, het is eigenlijk een stukje creativiteit in de tijd dat Nederland op slot zat. Dit was tijdens de lockdown van corona. En dit is het zorgcentrum in Aalsmeer. En daar was een soort bubbel. Mensen mochten niet in, mochten niet uit. Maar onze oudere bewoners in Aalsmeer die daar zaten eigenlijk een beetje opgesloten. Wat ook het bewegen niet bevorderde. En toen hebben wij gemeend met het hele team in de tuin, op het dak, met elkaar te gaan dansen en bewegen. En dat werd zeer goed ontvangen. Dus je ziet mensenbeelden of op een kamer blijven of in de grote zaal. Maar hoe langer we er stonden, hoe meer mensen meededen. En dat is later ook herhaald en in het Kloosterhof ook gedaan. En dat werd gewoon heel goed ontvangen. Want iedereen was natuurlijk in no time zat om dingen niet te kunnen en niet te mogen. En dan ben je soms geneigd te kijken van wat er allemaal niet kan. Maar we zijn bij Paken ook gewend naar te kijken wat er wel kan. En dit kon wel en mocht wel. En dat heeft ook voor het team geleid van samen staan we sterk. Om te kijken hoe kunnen we mensen online bedienen of op locatie bedienen op een andere manier dan we tot dan toe gewend waren. En ik denk dat die mentaliteit ontzettend belangrijk is om ook te veranderen richting de toekomst om de zorgvraag aan te kunnen.
0: Het biedt ook kansen. Inderdaad.
1: Zeker. Nou, dat zie je. Ja. Want dit hadden we nooit gedaan als er geen corona was geweest.
0: Nee. Als ik altijd aan die beelden zie, denk ik, jongen, het lijkt wel zo lang geleden. Maar het is nog maar heel veel jaar.
1: 5, 6 jaar.
0: 5, 6 jaar. Het lijkt veel langer. Maar goed, we zitten alweer heel wat jaar in het normale leven.
1: Ja.
0: We gaan straks verder praten over ook straks de schaatssport natuurlijk, over de samenwerking in Aalsmeer, het ondernemen in de zorg, over het vak zelf, over de vergrijzing en het ouder worden, sport en beweging. Genoeg onderwerpen nog, maar niet te vergeten, ook de muziek blijft belangrijk in Business Lounge. De volgende staat alweer klaar, ook een van jouw favorieten. Een plaat van, dan moet ik even spieken, Raccoon, tijd verliezen met jou. Dat was een van je favoriete nummers.
1: Ja, zeker.
0: Kun jij een toelichting geven, dit nummer?
1: Ja, we hebben het allemaal druk en we zijn allemaal druk met vernieuwingen en veranderingen. En ik heb het geluk dat wij 3 kinderen hebben mogen krijgen. En ik denk dat iedere ouder zich realiseert dat de tijd samen met je kinderen kostbaar is. Dat je daar tijd voor vrij moet maken. En daar hebben ze een prachtig liedje over geschreven. Over zijn zoontje wat 's nachts niet wil slapen. En dat hij het eigenlijk heel mooi vindt om op die manier tijd te verliezen met zijn zoontje. Ik heb mezelf iets breder getrokken. Ik vind iedere tijdsbesteding met het gezin en de kinderen om samen actief te zijn of nieuwe dingen te leren fantastisch. Dus dit nummer heeft voor mij een bredere betekenis dan alleen de letterlijke tekst.
0: Ja, we gaan een nieuw motto toevoegen. De plaat en zijn verhaal. Ja. Leuk, hier. We gaan naar luisteren, Raccoon.

0: Ja, de plaat en zijn verhaal. Zo kunnen we het ook wel omschrijven. Raccoon en tijd verliezen met jou. Nico, als we praten over de samenwerking in Aalsmeer met de Paken. Met welke partijen werk je veel samen?
1: Nou, met heel veel partijen. En dat heeft er ook een beetje mee te maken dat onze preferente zorgverzekeraar hier in Aalsmeer is Zorg en Zekerheid. En die heeft al jarenlang juist die samenwerking ook ondersteund. Dat is een geluk dat we dat hier zo hebben kunnen doen. En wij werken eigenlijk door de huisvesting ook met elkaar neer te gaan zetten. Heel veel samen met de huisartsen, de apotheek, de tandarts, de psychologie, de diëtetiek. Maar ook heel veel tegenwoordig met de gemeente. En dat heeft te maken dat er als die grote bulk patiënten waar we het net over hadden vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn moet. Moet ook het deel wat binnen de eerste lijn bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of een huisarts loopt. Met eigenlijk een probleem op het gebied van financiën of huisvesting of andere zorgen. Die worden veel beter geholpen bij mensen vanuit de gemeente. Bij instanties als Particip of een financieel café. En die samenwerking is cruciaal om straks die hele verschuiving aan te kunnen met z'n allen. En het fijne is dat we daar in Aalsmeer steeds beter van elkaar weten wie doet wat. En we elkaar ook steeds beter kunnen bereiken om die mensen op de juiste plek de juiste zorg te laten krijgen.
0: Zie je daar een vooruitgang ten opzichte van een aantal jaar geleden?
1: Ja, zeker. Zeker. Dit is ook waar vanuit het wijksamenwerkingsverband wat we hebben, dat is ooit gestart als geïntegreerde eerste lijn zorg of geïntegreerde eerste lijn samenwerking. En dat heeft later de nieuwe naam wijksamenwerkingsverband gekregen. En dat gaat in de toekomst zeker weer een andere naam krijgen. Maar wat het eigenlijk borgt, is dat in iedere wijk of in iedere plaats beter ingeregeld wordt dat mensen van elkaar weten wat ze doen. En ook de routes worden klaargelegd om mensen die met een probleem bij de huisarts komen, die misschien beter af is bij de fysiotherapeut of bij de buurtsportcoach. Mm-hmm. Of bij, dat er geen verschil meer is tussen de nulde en de eerste lijn. En dat dus mensen sneller op de plek komen waar ze de beste zorg kunnen ontvangen.
0: Hoe is dat in combinatie met de wet op de privacy? Want heel vaak, ja, ik mag mijn gegevens niet verstrekken en dat mogen ze niet. Hoe is dat nu tegenwoordig geregeld? Dat je toch beter inzage krijgt in patiëntendossiers?
1: Ja, nou, dat is een deel van waarom we die routes zo netjes met elkaar inleveren. Dat we dat binnen de AVG-wet op een nette manier doen. En dat daar, als daar iets gedaan moet worden waar toestemming voor nodig is, dat die toestemming ook al meteen in het begin gegeven kan worden. Maar daar hebben we zeker, dat zijn zeker extra hoepels waar we doorheen moeten springen. Wat het soms niet makkelijker maakt. Maar laten we dan maar met elkaar ervoor zorgen dat het zo makkelijk mogelijk is. Want die AVG-wet gaat niet meer weg.
0: Nee, die zit al dus te vast in onze samenleving. Ja. Dit wordt alleen, ik denk nogmaals, zwaarder, moeilijker. Dat er, of heb jij een idee dat er toch bepaalde aspecten weer uit die wet gestolpen worden die het de ingang toch weer makkelijker maken?
1: Nou, daar zien we wel een stukje digitalisering wat ons helpt of kan gaan helpen. En dat is dat als mensen hun regie krijgen over hun eigen dossier en daarin toestemming kunnen geven voor andere zorgverleners, dat beschikbaar komt. Dan wordt dat denk ik makkelijker. Dan is de patiënt van het 3 keer dezelfde vraag op 3 verschillende adressen af. En de zorgverlener heeft de antwoorden die hij graag wil hebben om tot een juiste diagnose te komen. Mm-hmm. Dus het belang wordt door iedereen gezien. Het moet alleen nog op een nette, veilige manier worden ingeregeld. En daar zie je wel dat de keuzes die gemaakt worden, bijvoorbeeld van huisartseninformatiesystemen, elektronische patiëntendossiers bij de fysiotherapie, bij de andere paramedie, dat die allemaal al voorgesorteerd zijn dat er achterdeurtjes en koppelingen gemaakt kunnen worden. Daar proberen we vanuit de hele regio Amsterdam ook wel hard op te drukken. Dat we op die manier het voor iedereen makkelijker maken.
0: Oké. Ondernemen in de zorg. Je bent zorgverlener en ondernemer. Hoe combineer je die twee rollen?
1: Nou, door eigenlijk wat we net in het filmpje zagen, door naar mogelijkheden te kijken. Want als je gaat ondernemen en je ziet alleen maar onmogelijkheden, dan houdt het heel snel op en is het niet meer leuk. Maar er zijn gelukkig ook nog steeds in deze tijd heel veel mogelijkheden om dat op een andere manier te gaan doen. En nou, de mogelijkheid die wij nu zien is een heel stuk preventie. Mm-hmm. Dat noemde je net ook al even. Ja. Dat noemen wij binnen ons centrum stuurkracht. Om mensen zelf weer regie, zelf weer het roer in handen te geven. En eigen regie te gaan krijgen. En ja, daar liggen denk ik heel veel mogelijkheden. Waar ook heel veel jonge collega's zich hard voor willen maken. En we op die manier nou, van eerst fysiotherapie naar fysiotherapie en training in een oefenzaal. Nu naar een volgende stap om het breder te trekken dan een stukje herstel, stukje slaap, stukje voeding, stukje leefstijl.
0: Ja.
1: En ja, daar liggen gewoon heel veel mogelijkheden. En
0: uitbreiding ook van de aspecten, zeg maar, die je waarmee te maken hebt.
1: Ja, en het allerbelangrijkste om niet het probleem door de patiënt bij de hulpverlener neer te laten leggen, maar de patiënt die een probleem ervaart, daarmee om te leren gaan of een route te wijzen waarop het probleem minder kan worden.
0: Ja. En welke rol speelt technologie hierbij?
1: Nou, een hele grote. Bijvoorbeeld alleen al de software die ik net noemde. Maar ook bijvoorbeeld steeds meer apps en steeds meer wearables die mensen thuis kunnen dragen, op kunnen nemen, een training kunnen doen en dan een volgende behandeling kunnen laten zien. Kijk, dit gebeurde er met mijn hartslag bij dit looptempo. Of dit gebeurde er tijdens mijn slaap met mijn herstel. Waarom? Hè, mensen komen dan wij moeten ook een nieuwe taal leren. Die komen dan, ja, maar accu laat niet meer op. En dan bedoelen ze dat plaatje op hun horloge als ze een nacht geslapen hebben, dat die niet groen geworden is. Ja, en dat is heel leuk. Want dan heb je eigenlijk al iemand die blijkbaar zelf al is gaan zoeken van hoe kan ik een beetje verbeteren.
0: Ja.
1: En dan kan je als fysiotherapeut of als inspanningsfysioloog zeggen, ja, maar kijk, dat heeft te maken met dit en dit en dit. En dan kun je een volgende stap adviseren. Ja. En dat is ontzettend leuk. Maar dat is ook echt afhankelijk van techniek.
0: Er komen mensen bijvoorbeeld dan in de praktijk, ja, ik heb een slechte slaapscore.
1: Ja, zeker. Ja. En dan hebben ze bepaalde medicijnen die daar een invloed op hebben. Of die zeggen, mijn heart rate variability is niet goed. En dan blijkt er een bijwerking van een medicijn wat ze al jaren nemen. En dan wordt er heel veel duidelijk.
0: Ja. Nou, we hadden het al even over de vergrijzing en het ouder worden. We hebben al een paar voorbeelden genoemd. We worden steeds ouder. Welke gevolgen zie jij nog meer bij jou in de praktijk van de vergrijzing?
1: Nou, bijvoorbeeld het wonen. We worden allemaal steeds ouder en een woonplek voor de jongere generatie is een probleem wat we horen dat het niet beschikbaar is. Maar het wonen van ouder wordende plaatsgenoten geeft soms ook een probleem, waardoor mensen soms ongewild in een te groot huis of in een omgeving zitten waar ze toch afhankelijk worden, omdat dingen niet op lopen of op fietsafstand zijn. Er iets gebeurt waardoor ze bijvoorbeeld geen auto meer kunnen rijden. En dan overvallen worden door dingen niet meer kunnen.
0: En dan ben je aangewezen op zorg in instantie van je familie?
1: Ja, ja. En dat zijn ook wel dingen. Daar geven we vanuit de hele eerste lijn en de gemeente ook steeds meer adviezen over. Van, goh, ga je op tijd voorsorteren bij het ouder worden om je woonomgeving en je woonsetting op tijd aan te passen.
0: Heel mooi voorbeeld, als we het hier kunnen noemen, is bijvoorbeeld bij de Kloosterhof. Daar tegenover ook een aantal appartementen. Dat mensen ook bijvoorbeeld zorg kunnen krijgen vanuit het Kloosterhof. Voor de mensen die wel zelfstandig wonen, maar als er behoefte is. Bijvoorbeeld nu vandaag met warme weer, dat ze mensen begeleiden naar een woning. En daar ook nauwlettend op toekijken.
1: Ja, zeker.
0: En dat zou eigenlijk veel meer moeten gebeuren in Aalsmeer.
1: Ja, nou, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En het is niet one size fits all. De een die wil heel graag in zijn eigen huis met daar extra ondersteuning blijven. En de ander die zegt, laat mij maar, als er weer zoals vroeger een soort verpleeghuis of een ouderenhuis zou zijn, zou mij dat geweldig lijken. Dus ja, daar is het ook een beetje zoeken naar wat past er bij iemand.
0: Ja. Omwille van tijd, ik wil het ook nog heel even hebben over die schaatsploeg. Want dat is toch een belangrijk onderdeel in jouw leven, in jouw loopbaan. Je bent betrokken bij de Nederlandse schaatsploeg. Hoe is dat allereerste begin? Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, dat was eigenlijk door de studie bewegingswetenschappen. Ik had fysiotherapie gestuurd en ik ging gestudeerd. En daarna ging ik bewegingswetenschappen doen. En daar raakte ik al heel snel bevriend met Jack Ory. Die had bewegingstechnologie gedaan en daarna bewegingswetenschappen. Dus we zaten allebei in een versneld traject. Waarin we dus in een kortere tijd die opleiding konden doen. En we raakten daarin bevriend. Ik kwam zelf uit de zeilsport. Ik heb zelf altijd gezeild. En Jack kwam uit het schaatsen. En zo zijn we er eigenlijk een beetje ingerold. Dat na de Spelen van 2002 kregen wij de kans om de ploeg van Pieter Muller destijds Spaar Select over te nemen. Mm-hmm. En daar zijn we als rookies ingestapt. Dus we moesten nog afstuderen toen het seizoen al begonnen was. Ja. En we zijn gewoon het avontuur aangegaan.
0: Ja. We zitten nu midden in de zomer. Het is 33 graden. Maar jullie zijn op de achtergrond al heel hard weer bezig voor de komende winter.
1: Zeker. Wij gaan over anderhalve week het ijs op in Insel.
0: Wat lekker.
1: Ja, lekker koel binnen. Ja. En nu net zo warm als hier buiten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Insel, Heerenveen, als ik dan kijk.
1: Ja, dat wordt een beetje afgewisseld. Dat gebeurt in best wel goed overleg. Daar wordt gekeken dat er eigenlijk een groot deel van de zomer ijs beschikbaar is. En dat is de ene keer in Insel en de andere keer in Heerenveen en dan weer een keer in Hamar. Zo is er eigenlijk altijd wel een periode zomerijs beschikbaar.
0: Ja. Als we kijken naar de mens achter de medaille. Wij zien de medaille, maar wat zien jullie achter de schermen?
1: Een heleboel fascinerende dingen. Wat doet wedstrijdspanning? Wat doet druk? Wat doet verwachting? En hoe gaan verschillende sporters daar op een verschillende manier mee om? Is er iemand een teamplayer of is iemand toch meer een einzelganger? En we hebben ze allemaal meegemaakt. En het is fascinerend om te zien. Waar het meestal toch op neerkomt is van hoe zoek je de verbetering die er nog is bij jezelf. En de grootste kampioenen die beginnen altijd bij zichzelf. En als er iets niet goed is in het begeleidingsteam, wees gerust, dan krijg je dat ook van hun heel hard te horen. Maar door altijd eerst bij jezelf te raden te gaan van hoe kan ik iets veranderen? Hoe hou ik de regie? Wat ik net ook eigenlijk bij al die voorbeelden van die patiënten binnen de eerste lijn. Hoe hou je zelf regie? Dat is de allerbelangrijkste factor om beter te worden of op te knappen of Olympisch goud te gaan winnen.
0: Wat neem je vanuit de topspot mee naar de Paka?
1: Het meten. Dat je je programma's onderbouwt met data. Dat je laat zien dat er logica in zit om een traject in te vullen wat betreft behandeling, revalidatie en herstel. En om vooral doelen te stellen die je wil nastreven om uiteindelijk te zeggen oké, we hebben een goed traject doorlopen.
0: Ja. En dan vanuit de Paka naar de topsport, was het omdraaien?
1: Eigenlijk door een omgeving te creëren waar mensen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wat ik al zei toen ik in de praktijk stapte, ik vond het ontzettend belangrijk om stageadres te zijn waarin je jongere collega's de kans biedt om je te kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk in topsport ook zo. Je moet die jonge nieuwe schaatser oppakken en een omgeving bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontwikkelen tot hopelijk die nieuwe kampioen.
0: Ja. Als we nog even, ten slotte nog even kijken naar de toekomst. Hoe zie jij de toekomst van de gezondheidszorg?
1: Vol uitdagingen. En gelukkig vol mogelijkheden. Anders zat ik hier niet. Nee. Maar ook met echt wel grote puzzels die we met elkaar moeten oplossen. Om beschikbaarheid en mogelijkheid tot zorg te kunnen borgen.
0: Ja, nou, en techniek is natuurlijk daar ook onlosmakelijk.
1: Ik zat vanmiddag nog met Hogeschool Amsterdam over wat ontwikkelingen in onderzoek en ontwikkelingen van nieuwe curricula's kunnen toevoegen aan het beter opleiden van jonge collega's.
0: Ja. Waar wil jij over 5 jaar staan met de Paka?
1: Ik hoop dat we het idee om mensen meer hun eigen regie en meer hun eigen verantwoordelijkheid gezond te blijven of weer gezond te worden maximaal kunnen ondersteunen om dat voor iedereen haalbaar te laten worden en op die manier een leuker actief leven te hebben. Ja.
0: Oké, okay. Nou, dat was eigenlijk wel de volgende vraag. Wat zou je graag dat luisteraars meenemen uit dit gesprek? Maar dat heb je eigenlijk bij deze al.
1: Pak de regie over je eigen gezondheid. Ja. Nou. En wacht niet tot je zorg nodig hebt, maar begin voor die tijd met een stukje preventie.
0: Ja. Dank je wel voor deze informatie, voor de mooie beelden die je hebt laten zien. We weten wat meer wat er allemaal speelt achter de PACA in Aalsmeer. Succes ook weer komende winter met het schaatsen. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn...
1: Nou ja, als het een beetje mee zit in Heerenveen.
0: Hoe staat Heerenveen ervoor?
1: Nu? Nou ja, wat ik gehoord heb, zijn ze de enige en laatste mogelijkheid. Of er moet een mobiele baan komen in Frankrijk. Maar
0: ja, dat kost heel veel geld.
1: Ik denk dat er een grote kans is dat we het schaatsen in Heerenveen gaan krijgen.
0: Nou, gaan we met z'n allen lekker naar Heerenveen toe?
1: Ja, dichtbij.
0: Dichtbij. De laatste plaat nog. En dan gaan we afsluiten. Ook een van jouw favorieten. U2 en One.
1: Ja.
0: Ja. Wel, waarom die plaat? Wat heb jij hier voor mooie herinneringen daaraan?
1: Nou, One wil eigenlijk zeggen... Uiteindelijk moeten we het met elkaar doen als één. Maar we zijn allemaal verschillend. En dat is eigenlijk wat er in die plaat ook terugkomt. En de enige vraag is, zijn we elkaars verschillendheid bereid te accepteren? En dat is een bruggetje ook naar PACA. We hebben daar 4 eigenaren die echt alle 4 heel verschillend zijn. En die verschillendheid respecteren we enorm en waarderen we enorm van elkaar. Om op die manier eigenlijk door 4 verschillende brillen naar een uitdaging of een probleem te kijken. En juist die verschillendheid maakt ons denk beter. Dus dat komt eigenlijk samen in dit nummer.
0: Nou, dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Nogmaals dank hier voor je komst naar de studio. Business Lounge gaat er even een paar weken tussen uitwegens vakantie. Wij zijn er weer. Dan moet ik heel even spieken op woensdag 22 juli. Is het weer de eerstvolgende uitzending. En dan hebben we in de studio Irma Lohman, de kunstenaresse. En ook Charlotte Koemans. En zij zit ook in het side-traject van de gemeente Aalsmeer. Iedereen bedankt voor het kijken en luisteren. Nico nogmaals dank. En tot over een aantal weken weer bij een nieuwe uitzending van Business Lounge hier op Radio TV Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke speler komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

0: En dan is altijd weer de vraag natuurlijk, zit hij er of zit hij er niet? Nou, ondanks de warmte, hè? Ondanks de warmte is hij gewoon afgereisd naar Aalsmeer. Weer niet op het fietsje, want daar was het echt te warm voor. Ja, en de eerste in de 2 voor 10 was van Talk Talk. Just, nee, Such a Shame natuurlijk niet, Just a Shame. En ja, we gaan weer heel veel leuke muziek voor je draaien op de 99.0, 105.9 in de ether. En wereldwijd natuurlijk te beluisteren op radiosmeer.nl. We moeten nog even zeggen dankjewel voor de Business Loungers. Erik en Dennis, wat deze weer leuk, hè? Oh, wat deze weer leuk. Ja. Weer een vol uur. Echt gewoon, ze krijgen het voor elkaar. Tot de laatste seconde. Echt, nou, net niet. Maar ja, een vol uur. En over een paar... Nee, is hij nou... Ga je met vakantie, hè, Erik? Jij hebt ook vakantie, nou, zeg. Jij hebt rust, hè, dus? Nee. Oh. Of ga je nou... moet ik even kijken welke deze, hè? 5.
1: Ja, ja, ja. Alleen.

0: Ja, je kunt er geen plant mee groot krijgen.
1: Nee,
0: ze zullen allemaal slag verhangen, denk ik.
1: Ja,
0: het is maar goed
1: ja,
0: dat die sowieso kunststof planten zijn. Hoor.
1: Ja, ja,
0: dat is, oh ja. En is mijn intro muziekje afgelopen. Dus dat betekent eigenlijk dat ik weer een plaat moet gaan starten. Want ja, zo werkt het in dit
1: precies
0: programma. Ja. En we hebben natuurlijk maar 2 uur. Ja,
1: ja.
0: En daar
1: ja
0: moeten we optimaal van genieten. Dus ik had al een plaatje klaarstaan. En toen dacht ik, hey, Sunblinds.
1: Dat is klinkt lekker.
0: Dat kun je nu wel even nodig hebben.
1: Ja, zei ik. Ja,
0: en dat vanmorgen dus. Nieuw plaatje. Nieuw plaatje. The Art of Breaking is echt helemaal vers van de pers, hè? Vers van de pers. Ja, ja, ja.

Kick Out the Jam, hoorde je. En had je ook door wie het was? Had je door? Susie Quattro en Alice Cooper. Er zat nog een klein stukje Cool Zout in. Ja, dan moet ik natuurlijk nog... Gaat die op naam kloppen? Nee, dat klopt niet op naam. Susie Quattro en Alice Cooper. Kick Out the Jam. Een lekker nummer. Ik hou er wel van. En er zijn ook andere mensen die dat ook graag horen. Dat ik... Fijn, Dennis luistert even naar de speakers aan de buitenkant. Wat ik zei, hij bromt. Maar ja, hij vond het niet brommen, denk ik. Hij zei, nou, het is best aardig. Even kijken hoor. Nou ben ik mijn draad gewoon kwijt. En Dennis had hem niet meegenomen, die draad. Dat heb ik gewoon zelf... dat komt omdat ik... Ja, ik wil te veel. Ik wil gewoon te veel. En ik heb allemaal nieuwe plaatjes en singeltjes en dingetjes. En dan denk je, nou ja, dat wil ik even laten horen natuurlijk. Nou, laten we eens beginnen met Andrew Latimer. Van het From the Vault. Dat is ook een nieuw werkje. Ding Liddell.

ook al zo'n lekker rustig nummertje. En ik ben er gewoon vandaag in een rustige stemming. Dat kun je geruststellen. Motel Sundown hoorde je met het nummer Why. En er staat alweer een heel mooi rustig nummer voor je klaar. En volgend jaar komen ze naar Nederland. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja, komen ze naar Nederland. Het is natuurlijk ook gewoon een Nederlands product. Met een Fins tintje. Laten we het zo maar zeggen. Hier is Ive Million en Lady of Light.

En in de verte hoor je Moby Dick nog wegzwemmen. Want dat was dit is een cd over Moby Dick. Gemaakt door Marco Bernard. En Marco Bernard die zouden we moeten kunnen kennen van Samurai of Prog. Want daar heeft hij heel veel albums mee gemaakt. Maar hij maakt ook wel eens onder zijn eigen naam. En het ene is een verhaal wat gebaseerd is op waarheid. En de andere, Samurai of Prog, gaat meestal over sprookjes. Maar ik heb ook een nieuwe Samurai of Prog album in mijn koffer. Dus maak je niet druk, daar gaan we ook nog naar luisteren. Maar eerst maar even naar het Noorse meer. The Change of Changes.

En zeg dan zelf, dat smaakt toch gewoon naar meer. Ja, meer uit Noorwegen. Wheels Within Wheels is het album. En het nummer heet The Chains of Changes. En waarom lul ik zo lang? Nou, gewoon omdat de volgende plaat niet zo heel erg lang duurt. En die werd mij aan het begin van de avond nog even gevraagd door Lisa Imara. Nou, dan weten heel veel luisteraars, die weten gelijk al wat ik ga draaien. Maar die zegt van ja, dat wordt toch een zomerhitje. Ga dat maar draaien voor me. Wil je dat doen? Natuurlijk wil ik dat doen, Lisa. Here's Don't Give Up on a Miracle.

0: Ik denk, er zit nog wel een stukje achter, maar dat zit er niet meer. Nee, ja, jammer. Dat is gewoon jammer, ja. Dat stukje zit er niet. Nou, dan gooien we maar deze. Slingeren we deze maar even in. Ja. Ooit nog, ik heb al vaak gezegd, dus de tune van Meta de Vries. Ooit bij de AVRO. Toen ik haar zo vroeg, wat voor muziekje is het? Toen wist ze het niet. Ja, gelukkig kwam ik je tegen dat. Oh! Dat is hem. Dat is hem.
1: Met Peter in de Eter.
0: Ja, en zelfs dan ben ik nog te vroeg. Lekkere timing, hè? Dat komt door de warmte. Wel even daar maar op houden. Dan gaan we gewoon lekker naar het nieuws, joh. Toch?
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
3: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
2: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling. Altijd.

Jij ook nog. Ha, jongens, wat leuk. Er zit gewoon nog een hele schaar aan de andere kant van die achterkant van die microfoon. Dat vind ik zo leuk. Ik denk dat die koelte die deze studio uitstraalt, dat ik die juist overbreng naar huis. Dat maakt het mooi. Je hoeft niet altijd voetbal te kijken. En ik weet ook niet wat de stand is. Ik ga het ook niet vragen. Goed, de tweede hoorde je in de 2 voor 10. Talk, talk, it's my life. Niet zo'n heel lang nummer, maar ja, ik vond het toch wel een aardig dingetje. Ja, had ik al verteld dat we op 99.0 op de kabel zitten en 105.9 in de ether. En wereldwijd ook te beluisteren zijn op radioasmeer.nl. Nee, natuurlijk nog niet. En ook niet dat het 7 minuten over 9 is op je eigen lokale radio. Nee, dat heb ik allemaal niet verteld. Maar ik was ook zo blij dat ik jullie allemaal terug zag achter die microfoon. Oh, ik hier niet alleen zit. Ik had van de week weer een aantal nieuwe mopjes, muzikale mopjes, zeg maar. Die normaal gesproken dan in het programma belanden bij Rinus. Maar nu had ik ze in mijn mail zitten. En één daarvan was een oud nummer van oud nummertje van Police, dacht ik. En het werd gezongen door de nog oudere Marty Wilde. Nou, ga er maar naar voor zitten. Hier is Can't Stand Losing You. In de rock'n'roll uitvoering.

Van het album Let's Rock This Place. De oude Marty Wilde, de vader van Kim. Ja. Draaiden we in het eerste uur nog een plaatje op verzoek van Lisa. Werd er ook een plaatje voor haar aangevraagd. Omdat ze zondag gedoopt wordt. En iemand is heel trots op je. Dus we draaien voor jou.

0: Zeg Peter.
1: Ja, Lianda, zeg het eens.
0: Het is eigenlijk wel weer tijd voor een lekkere lange.
1: Nou, dat komt goed uit, want Bob heb er weer eentje uitgezocht. Bob uit Alkmaar. Bob die doet het wekelijks voor me tegenwoordig. Vind ik leuk. Ja, hij heeft er weer eentje gevonden, hoor. Hij hoeft hem ook niet met een loop te vinden, te zoeken. Maar het is wel een hele mooie. The Doors and Riders on the Storm. Hier is de lange van Bob.

Afgelopen vrijdag werd het hele mooie weer nog afgewisseld door zo'n enorme storm. Ja, en niet die van de Doors, maar wel, het leek er wel op. Daarvoor Wheels in the Willing en Newton's Law. Hoe was het ook weer? Dat had iets met valversnellingen te maken, geloof ik. Hè? De wet van Newton. Nou ja, ik weet het niet meer. Misschien moet ik hem even opzoeken. Weet je, als je al 50 jaar niet meer naar school bent geweest, dan, ja, dan vergeet je dat soort regeltjes, denk ik. En het is ook het eind van de dag. Dus vandaar de Samurai of Prague. Met de 7 reizen van Sinbad. En het end of the day.

Ja, eigenlijk is dat een rare muziekkeuze als je bedenkt dat het seizoen net begonnen is. Want 21 juni was natuurlijk en de langste dag en de start van de zomer. Dus Seasons End, nou, het is eigenlijk Seasons Begin, Marillion. Daarvoor hoorde je Samurai Frog en The End of the Day. Ja, er zijn nog heel veel meer plaatjes met end of. En ja, misschien moeten we daar gewoon eens een keer een itempje van maken. Dat kan. Trouwens, als ik zo door de ramen naar buiten kijk, zie ik de maan al schijnen. Dat is ook wel heel grappig, de maneschijn. Terwijl het zonnetje nog niet helemaal onder is. Dat is ook leuk. Dus zon en maan en alles is verenigd in dit mooie leven. Hier is Carvagen, Frozen Rivers in de zon.

De bevroren rivieren van Carvagen hoor je. Ja, ook een prachtig album. Omni Act 2. Nee, Omni 2 Act 1. The Glass of Time. Helemaal officieel. We gaan eventjes naar Markje Bogert. Thermal Properties. We zitten alweer bijna aan het einde, zie je. Aan de tijd toch hard, jongens. Ik merk steeds vaker dat de tijd tussen twee woensdagen ook veel korter is. Ik weet niet hoe dat komt. Terwijl de dagen langer zijn, de nachten korter. En toch hou je minder tijd over. Dat is de wet van Newton, denk ik.

En dat was Thermal Properties van Mark Bogert, de wondergitarist. Al 3 jaar achter elkaar verkozen ook tot beste gitarist van Nederland. Als ik het me goed herinner. Maar het kan ook 2 keer zijn, hoor ik. Aan het eind van zo'n avond raak je na 2 liter water ook wel een beetje je stem kwijt. We gaan er gewoon uit met het prachtige nummer van Enorm, Times Fading. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe aflevering. En blijf allemaal je favoriete plaatjes doorsturen op rockgebied. Ik doe daar heel veel mee. Dan gaan we even luisteren naar dit hele mooie. Times Fading. Gewoon Nederlands product, hè? Gewoon Nederlands product.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

Volg Radio Aalsmeer ook via Facebook en Twitter. Hashtag Radio Aalsmeer.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-out fase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Kallas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.